0: meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

de muziek uit 1983 smaakt zo verschrikkelijk lekker, vind ik. Deze van de Culture Club en Boy George natuurlijk als zanger. Carmen Chameleon. 6:08, een hele goede morgen. Ja, dat was weer het weekend, hè. Veel te snel voorbij gegaan. Tenminste, dat zijn mijn woorden, maar misschien jouw woorden ook wel. Fijn dat je er bent op dit vroege tijdstip. Goed dat je er bent ook. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Heel veel onderwerpen vanmorgen. Robert-Jan komt straks in de studio even vertellen waar hij vandaag verslag van gaat doen. En vooral ook waar. Verder hebben we het over de terugblik op het weekend met betrekking tot de sport. FC Utrecht mocht voetballen tegen NAC Breda. Het waren nog 3 wedstrijden te gaan, nu nog 2 in de Eredivisie. Ja, competitie, de Eredivisie loopt op zijn eind. Hoe is het verlopen? Je hoort er meer over in Utrecht is wakker. En misschien weet je het al als je de stream hebt beluisterd van ons, de live verslaggeving die we hebben gedaan. Verder, vandaag wordt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, het is vanmiddag om precies te zijn, de Bedbieb gelanceerd. Op initiatief van het ziekenhuis en de Bibliotheek Utrecht kunnen zieke kinderen vanaf vanmiddag gebruik maken van de rijdende bibliotheek. Daar praten we onder andere ook over door in deze Utrecht is wakker.

Bluff. Solo is goed. Bluff samen met een Nederlands artiest is ook supergoed. En Hanna Mee met diverse artiesten is ook goed. En dat was de combinatie ook. Ik ben niet meer bang van Hanna Mee en Bluff. 6:15 geworden. Niet schrikken. Ja, het is 4 mei vandaag. En waar denk je dan vanavond aan tijdens de dodenherdenking? Om 8:00, 2 minuten stilte? Heb je misschien een bepaald persoon in gedachten tijdens die herdenking vanavond? We zijn benieuwd daarnaar. Laat het ons weten. Dat kan via de RTV Utrecht-app. En vanzelfsprekend op Facebook, waar ik onder andere al een reactie zie van Peter Balvers. Goedemorgen, Peter. Hij zegt aan alle gesneuvelden, denk ik, die voor onze vrijheid gevochten hebben en zijn gestorven, zodat we nu in vrijheid kunnen leven. Mooi gegeven. En ja, zo denk ik er eigenlijk ook over, moet ik je zeggen. En we hoeven natuurlijk qua reacties niet op één lijn te zitten, maar dit is wel een feit natuurlijk, ja. En Peter schrijft daarbij, denk ik, tevens aan het grote gevaar wat ons bedreigt op internationaal en landelijk niveau. Namelijk de islamisering. En dat is voor de toekomst het grootste gevaar en maakt mij onrustig. Aldus Peter Balvers. Er kunnen nog heel wat reacties bij en wij zijn er benieuwd naar jouw reactie. Waar denk je aan vanavond tijdens 2 minuten stilte? De dodenherdenking. En natuurlijk is Radio M Utrecht en RTV Utrecht in het algemeen erbij vanavond. Met de vele herdenkingen die er zijn in de diverse grote steden, maar ook in de dorpen. En ook bijvoorbeeld op de Gerbenberg, Renen. Kortom, je reactie is welkom over dodenherdenking. Laat het maar weten. In de RTV Utrecht app of via Facebook van Radio M Utrecht. Zometeen maar eens kijken wat er in de kranten van vandaag staat op deze 4e mei. Waar openen ze mee? Wat brengen ze op de voorpagina? Ik ga het je zo vertellen na Madonna en Borderline. Maar ik begin met Pilot. Dit is Magic. Oh.

0: Madonna.
1: Dat haar beginjaren, dat ze nog heel erg klein en timide op het podium stond. Nou, dat was wel anders natuurlijk, want Madonna was meteen al een grote ster. In elk geval in haar gedachten. Maar wel vonden die muziek meteen al leuk. Dit borderline herinneren ons daaraan. Over herinneren gesproken, het is inmiddels 6 minuten voor 6:30 geworden. Ik vertelde net al, ik ga even kijken naar de voorkanten van de kranten. En ik heb ze ook al even doorgebladerd, bewust natuurlijk. Want ik open de kranten en dan denk ik, waar gaat het dan over? Het zijn veelal verwijzingen, zoals gelukkig ook veel pagina's. Nummer 1 vandaag openen met 4 mei, de dodenherdenking. Een laatste levensteken uit de trein, daarmee opent NRC vanmorgen. Het zijn veel gedeporteerden die gooiden ten tijde van de oorlog, toen ze gedeporteerd werden naar Auschwitz bijvoorbeeld, uit de trein briefjes en briefkaarten. Ze waren dus op weg naar de vernietigingskampen. De krant schrijft, nooit is meer iets van hen vernomen. Groot artikel, je ziet ook de brieven en de briefkaarten. En wat gebeurde daarmee? Nou, ze werden dus uit de treinen gegooid, uit de goederenwagons vaak ook. Maar ze werden toch opgepakt door Nederlanders die dan toch deze briefkaarten bijvoorbeeld, die vaak geadresseerd waren en met een postzegel daarvan voorzien, werden dan alsnog opgestuurd naar familieleden. Maar zoals gesteld, nooit meer werd van deze mensen, deze Nederlandse, veel Joden, niets meer vernomen, omdat ze werden uitgemoord in de vernietigingskampen, zoals Auschwitz. Trouw opent met ander nieuws, maar ook weer een beetje met 4 mei. Want de 25.000ste trouw is intussen een feit. Met de felicitaties natuurlijk ook van ons, RTV Utrecht. Het is een bijzonder toeval, zo schrijft de krant zelf op de voorpagina, dat de 25.000ste editie van Trouw verschijnt op 4 mei. De dag van de dodenherdenking. Een dag om stil te staan bij de gruwelen van oorlog en het geschenk en de broosheid van vrede. In deze tijden nog even actueel. De 25.000ste uitgave van Trouw is aanleiding geweest om te reflecteren, onder meer op de houding van Trouw ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Als je dan doorbladert naar bijvoorbeeld pagina 2 en 3... dan zie je daar een interview, zoals gemaakt met Wim en Co de Smalen. Dat zijn trouwlezers van het eerste uur. Zij brachten als kleine jongens de illegale krant rond in Amsterdam-Noord. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mooie verhalen, of verhalen die je zeker tot je zou moeten nemen, staan te lezen in de krant vandaag, die de 25.000ste editie heeft laten verschijnen. De Volkskrant heeft het over het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat schrapt het rampscenario. Opwarming hooguit 3,5 graden in het jaar 2100. Het oude rampscenario ging uit van een wereld die nauwelijks zou verduurzamen. Maar dat doen we dus wel. Het klimaatpanel van de VN neemt dus afstand van zijn somberste toekomstprognose. 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Ik zei het, en dat is wel een beslissing die nu gemaakt is, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Zo verwijzen alle klimaatrechtszaken namelijk naar dit rampscenario. En dat wordt ons meer of meer een beetje teniet gedaan. Dan de oorlog in de Golfregio, dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de olieprijs, de dieselprijs, benzine. Ik keek vanmorgen op de pomp, 2,36 €. Dat was een tankstation waar ik in Utrecht voorbij kwam. De prijs ligt misschien wel wat hoger en sowieso wel de adviesprijs. Ja, wat is adviesprijs? Dieselrijders weer de klos, zo schrijft de Telegraaf op pagina 1. De toch al dure diesel aan de pomp wordt zonder ingrijpen van het kabinet vanaf januari komend jaar ruim een dubbeltje duurder per liter. Zo blijkt uit stukken van ons Nederlandse kabinet. Daarover schrijft de Telegraaf uitgebreid. Verder gaat het ook over de vernielingen in IJsselstein die onacceptabel zijn, zegt minister Bart van den Brink. Je zult ook daar veel meer over horen. Net als gisteren bij ons op RTV Utrecht was er heel veel over te vinden. Over IJsselstein, over de, ja, precies wat daar allemaal plaatsvond. Straks meer erover nog in het regionieuws trouwens. En nog even naar AD, voorpagina. Unieke vondst van verzetsmateriaal wordt geschreven door de krant. Het is een doos met uniek materiaal van het Nederlands verzet. Dat is 81 jaar nu, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, opgedoken in het de KB in Den Haag. Experts zijn gefascineerd door de historische vondst. Ja, wil je weten wat dat inhoudt? Dan zul je de krant moeten lezen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met muziek.

seconden. Dan vind ik het zelf over Chris Ria. Het bracht de tijd op 7:01. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. En dan laten we het niet bij. Zo meteen over, nou, laten we zeggen, binnen 20 minuten weet je veel meer over het weer van vandaag en de komende dagen. Maar even in het kort, want we spreken haar straks om 6:50 voor alle duidelijkheid. Vanochtend is het droog en kalm met vrij veel bewolking. Plaatselijk eerst ook nog wat mist. Dat ervoer ik ook vanmorgen. Hoe het nu is, weet ik niet. Maar het kan voorkomen dat het mistig is op diverse plekken in Midden-Nederland. Dan door naar de middag. Er ontstaan dan enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 19 graden Celsius. En daar zul je het even mee moeten doen dus. Tot zometeen met Grieta Spannenburg erbij over het weer vandaag en de komende dagen. Verkeersinformatie van de ANWB rijdt nu goed door. Ik zie wel wat drukte op de A1 Stroe-Hoevelaken. Dat ontaart zich mogelijk in de file. Dat geldt ook voor de A27. Maar zekerheid is er in dit geval niet. Het rijdt op dit moment redelijk goed door of helemaal goed door. Op de A1 en de A27. Ook andere wegen in Midden-Nederland. Pan het probleem. Wel een mededeling van Nederlandse spoorwegen ten aanzien van het treinverkeer. Tussen Zoetermeer en Gouda rijden geen treinen door een seinstoring. En dan denk je, ja, wat heb ik eraan? Nou, ook als je vanuit Utrecht naar Den Haag wilt, dan kun je niet met de trein reizen. NS heeft intussen wel verzorgd dat er stopbussen zijn die rijden tussen Zoetermeer en Zoetermeer-Oost en Zoetermeer en Gouda. Maar vanuit Utrecht kun je dus niet de trein pakken in de richting van Den Haag. En dat voor al die mensen die wel in het Haagse moeten zijn. Tot 7:15 gaat deze storing die er is duren.

0: vanaf Rob de Nijs en Banger Hart. 7 minuten over 6 inmiddels geworden. Dat is weer even wennen, na zoveel dagen, Robert-Jan Boy, dat je in de studio zit, denk ik.
1: Nou ja, het is zo. Het waren maar 2 dagjes, Bob.
0: Dus en het weekend, en je was donderdag en vrijdag, was je ook eindelijk een beetje compensatie, was je ook vrij van hier.
1: Ja, was ik ook vrij.
0: Dus dan vandaar dat ik zeg, het zal wel even wennen zijn, maar dat is niet zo.
1: Nee, want als je hier binnen loopt, dan is het, een paar dagjes, waar praten we eigenlijk over?
0: Onlangs was ik nog een week weg, met een weekje vakantie in eigen land, en ik kom hier binnen, en het was alsof ik niet weg geweest was. Niet dat ik geen goede week had, maar inderdaad. Nee. Het is gesneden koek natuurlijk.
1: Nee, dus je laat het ook niet los, hè? Jij.
0: Nee, je blijft erbij bezig. Maar dat is ook het journalistieke dat in je hoofd zit ook natuurlijk. En de studio uiteraard ook. Zeg, het weekend achter je. Je hebt ook nog een fiets zaterdag, vertelde je me even gehaald.
1: Ik heb van alles gedaan. Ja, dat is te veel om op te noemen in ieder geval. Maar een fietstocht met vrienden in het oosten van het land. Mm-hmm. Was een van de dingen die in het oog springt.
0: Je had ook op de pedalen kunnen staan in Lexmond natuurlijk. De wielerronde.
1: Ja, dat, ik was toen zelf inderdaad aan het fietsen. Maar die wielerronde was ook weer een spektakel. Inderdaad, de wielerronde van Lexmond natuurlijk. Met het rondje rond de kerk.
0: Ja.
1: Met toprenners die vol ambitie zitten. En daarna nog de Danny races met onder meer Michael Bogert, Erik Breukink.
0: Dat is ook altijd een spektakel. Hè? Voor degenen die dat niet qua naam weten, maar de beelden wel herkennen.

0: Dat is natuurlijk geweldig, hè? Met zo'n motor ervoor, toch?
1: Ja, met zo'n, zo'n motor ervoor. Ja, ik ben er dus niet geweest. Dus, maar ze stonden wel op de, op de startlijst. Michael Bogert, Erik Breuken en nog meer prominente. Namen. En dat is altijd mooi om te zien, inderdaad. Vroeger gebeurde het heel veel. En zo wie de ronde van de Nexmond. Ook bijzonder dat die gehouden wordt.
0: Ja, fijn.
1: Omdat er steeds minder wedstrijden zijn eigenlijk echt op de weg. Hè? Vanwege regels, beveiliging, noem de hele rattenplan maar op.
0: Want heel Nexmond is uitgelopen nu weer voor dit spektakel.
1: En omstreken natuurlijk
0: ook. Ja, ja, zeker. Dat moet
1: en binnenkort hebben we weer Veenendaal natuurlijk.
0: Ja, dat gaat is ook voor mij de 22e mei. Want dat is een vrijdag, hè? Het Pinksterweekend dan.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Nou goed, het fietsen even daar gelaten. Tenzij je nu vandaag weer gaat fietsen. Maar nou ja, dat denk ik niet eigenlijk.
1: Nou, nu met de auto. Ja. Het onderwerp van vandaag, daar ga je het over hebben.
0: Precies.
1: Dat wil je horen. Dat is, ik ga zo meteen naar de wijk Zuilen. Mm-hmm. Daar staat een monument in verband met de februaristaking. 1941, 25 februari, we weten het, in Amsterdam. Standbeeld. Ja. De dokwerker.
0: De dokwerker.
1: Eigenlijk een massale daad van verzet van arbeiders, ambtenaren, noem alles maar op, tegen de bezetter, tegen de Duitsers. Ja. Die steeds meer lieten gelden eigenlijk in die dagen. Eerste razzia vond toen ook plaats. Geweld, et cetera, et cetera. Mm-hmm. De Joodse bevolkingsgroep die dus volkomen in de mangel werd genomen. Dat werd steeds meer duidelijk. Mm-hmm. Voor Joden verboden, dat soort bordjes allemaal. Ja. Nou, men kwam in opstand en dat vroeg ook over naar andere plaatsen.
0: Zoals Utrecht.
1: Utrecht, ja. Een dag later, 26 februari. En hier hebben ze ook in een lange stoet gelopen van A naar B. Nou, Wim van Scharenburg, ex-directeur van Museum
0: van Zuilen. Ja.
1: En diverse boeken geschreven over
0: hij zou niet meegelopen hebben, hij is nog niet...
1: Nee, want hij is van 1948. Dus,
0: dat kan niet.
1: Maar zijn vader wel. En die liep voorop. Toevallig of niet toevallig, dat gaan we allemaal vragen uit.
0: Hij heeft meegedaan aan die staking.
1: Hij heeft meegedaan aan die staking, want hij werkte in de Demka-fabriek, zo'n staalfabriek.
0: Oh ja.
1: En belangrijke staalfabriek in Utrecht, Werkspoor, zat er ook in de buurt.
0: Ja.
1: En Wim van Scharenburg die gaat vanavond op het Domplein, in het kader van 4 mei, de dodendenking, samen met burgemeester Dijsma een krans leggen. Namens het voormalig verzet in Utrecht.
0: Ja.
1: Dus dat is de aanleiding dat we met Wim van Scharenburg gaan praten. Dus we gaan dat verhaal horen.
0: Ja, dat is mooi en goed ook dat het weer verteld wordt, weer doorverteld wordt. En misschien komen er wat meer details uit. Ook omdat zijn vader natuurlijk mee heeft gedaan.
1: Zijn vader, en hij heeft natuurlijk alles later van zijn moeder gehoord, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Hoe dat zal hij allemaal zelf uit de doeken doen. Maar je noemt het al, juist in deze tijd is juist zo'n dodendenking. En denken wat er gebeurd is, dat wat er in deze tijd mee moeten, dat is natuurlijk heel belangrijk. Je ziet, kijk wat er in IJsselstein is gebeurd.
0: Ja.
1: Die gewelddadige acties bij het gemeentehuis.
0: Gisteren.
1: Waar natuurlijk het nodig over gezegd is, ook weer door burgemeester Dijsma. Die zegt van er komt steeds meer geweld bij kijken. En de democratie wordt eigenlijk aangevallen. Daar komt het eigenlijk op neer natuurlijk, hè, als je het kort samenvat.
0: Ja, wij staan er zeker bij stil, bij dit.
1: Ja, en bevolkingsgroepen die in de nauw komen, die als tweederangs worden behandeld. En ik denk dat dat een belangrijke les is van jongens, iedereen hoort erbij. En ik denk dat het een les is die... Maar goed, iedereen heeft zijn eigen manier om dat te herdenken.
0: Zeker, ja.
1: En we willen van Scharenburg ook, en dat gaan we zo meteen vragen.
0: Ja, we willen dat ook weten van iedereen, hoe je denkt over 4 mei. Dat we zeggen wat je denkt en wat je erbij zou willen halen, of aan wie je denkt. En inderdaad, de geschiedenis.
1: Ja, dat is het belangrijke. Ja. Verschrikkelijk wat er gebeurd is, et cetera, et cetera. Maar wat doen we er nu mee?
0: Dat is belangrijk. Nou, dat willen we ook graag weten van jou. Als je nu luistert en je hebt de tijd, dan kun je even kijken op Facebook wat anderen ook al hebben geschreven. Of je stuurt een berichtje via de RTV Utrecht app hierover. Robert-Jan, op naar Wim van Scharenburg, ex-directeur van Museum van Zuilen in Utrecht, om te praten over de Tweede Wereldoorlog. En met name over die staking in 1941.
1: Februari, tot zo.

0: Jouwer, Dasha en Austin. In Texas, de Verenigde Staten van Amerika. Nou ja. Oké, we zijn terug in Midden-Nederland. Als we het hebben over de Eredivisie, het Verenigde Divisie voetbal. Dat loopt wel op zijn eind. Zo meteen hoor je trouwens Gita Spallenburg in het weer voor Midden-Nederland. Dan eventjes naar die terugblik van FC Utrecht. We zijn begonnen aan de finale maand. Collega Rick van Malen, die was erbij. Dat wil zeggen, de verslaggevers waren erbij. Rick in de studio, hij zag ook en hoorde hoe FC Utrecht voetbalde tegen NAC Breda. Rick.
1: Ook voor FC Utrecht is iedere wedstrijd nu een finale. Elk puntje is belangrijk in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Met nog 3 wedstrijden te gaan, won FC Utrecht thuis van NAC Breda. Maar het was een uitermate zware bevalling.
2: Tel Karouani aan de bal aan de linkerkant. Kan hij met de voorzet komen? Draait die bal voor het doel? Jelica zit mis. Bij Utrecht stond er niemand klaar om hem af te maken.
3: Dan komt de voorzet en dan is het Soa die bal compleet mist.
4: Alleen zijn dekken voor FC Utrecht. Want je wilt tegen de 10 van NAC niet op slag van rust tegen de 0-1 aanlopen. Utrecht moet winnen.
2: 17 minuten nog.
3: Ja!
4: Buitenspel.
2: Buitenspel.
4: Check, doelpunt, buitenspel.
2: De VAR zegt doelpunt. En Utrecht komt op 1-0. Dankzij Dani de Wit.
4: Edwin Blake, 2-0. Wedstrijd in het slot. Eindelijk.
1: FC Utrecht wint met 2-0. Maar het moest van ver komen tegen de 10 van NAC Breda. En dat de bal weer uiteindelijk inging, was aan Dani de Wit te danken. Het leverde de sympathieke middenvelder wel een blauw oog op. Het leek wel of hij om een meisje gevochten had.
5: Ja, dat is me eigenlijk nooit overkomen. Ik ging sowieso eigenlijk nooit uit, nog steeds niet. En om vrouwenvechten heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Dus nee.
2: Even, hij heeft een blauw oog. Hij heeft een tik gehad. Ik zag net, want ik heb het niet gezien, maar we hebben het al 100 keer gezien, dat je hem met je borst binnenloopt, hè?
5: Ja, met mijn linker borst inderdaad. Ik dacht, ik kwam niet per se op mijn hoofd. En misschien wilde ik mezelf juist wel daarmee beschermen. Maar ik wist gewoon, hij moet erin, op wat voor manier dan ook. Het was een goede bal van Jesper en dan is het lekker dat hij er zo in gaat.
2: Twijfelde jij?
5: Nee, ik wist dat het op het randje was, maar dat zie je ook. En dan is het nu lekker. Ik heb ook wel eens een paar keer gehad dat hij net niet goed valt. Maar dan weet je dat je goed staat en dat is wel heerlijk.
2: Ja, want het was even lang wachten en dan neemt de hoop alleen maar toe bij jou.
5: Ja, tuurlijk. Ik was ook wel even met mijn oog bezig. Maar tuurlijk, dan hoop je als je dat bordje verschijnen met de VAR checkt, dan hoop je dat hij telt en gelukkig telt hij.
1: In eerste instantie werd het doelpunt dus afgekeurd wegens buitenspel. Maar de VAR was FC Utrecht goed gezind. Soms zit het tegen, maar soms zit het ook mee, weet trainer Ron Jans.
6: Op de bank zeiden ze van, het is geen buitenspel. En toen van, ja, misschien is het toch weer buitenspel. En dan moet je wachten. 88e minuut. We hadden daar een keer het geluk aan onze zijde. En het was terecht. Het was geen mooie goal. En dat past misschien wel bij deze wedstrijd.
1: FC Utrecht staat nog steeds 8e in de Eredivisie. Je moet bij de eerste 9 staan om play-offs te spelen voor Europees voetbal. Het staat heel dicht bij elkaar. Dus FC Utrecht kan nog niet verslappen. En het moet nog tegen Ajax en Fortuna Sittard.
0: Oké, en dan doen we natuurlijk weer live verslag van Rick via de stream van RTV Utrecht via de website en onze RTV Utrecht app. En dan het weer voor Midden-Nederland met Grita Spallenburg. Goedemorgen, Grita.
7: Goedemorgen, hele goedemorgen.
0: Mag ik nog even terug met jou naar het weekend?
7: Hoe
0: het
7: zeker.
0: Was? Ja. Want we hadden zaterdag toch best een aardige zaterdag. We hadden het vrijdagochtend nog over dat het eigenlijk, het zou niet heel een verregende zaterdag gaan worden. Dat is het ook niet geweest, hè?
7: Nee, want in de ochtend werd al duidelijk van dat die buien niet voor de middag zouden zijn. Want het leek een beetje eerst op vrijdag dat het vanaf 3 uur 's middags zou zijn. Maar dat pas een avondverhaal zou zijn. Ja. Uiteindelijk werd het voor ons een late avond. Verhaal, met in de nacht ook wat onweer. Dus die dag zelf, die was eigenlijk best heel fraai. En warm, hè?
0: Zeker. Ja, de temperatuur hoog, dat vond ik trouwens van gisteren ook.
7: Ja, die temperaturen die zijn...
0: alsof je twijfelt, maar ik vond het gisteren best wel warm. Op een gegeven moment keek ik, het was wel 18 graden. Ik weet niet hoe laat het was, maar ik dacht van gisteravond ook. Ik vond het allemaal wel prima. Los van het feit dat we wel wat regen hebben gehad. Goed voor de natuur.
7: Ja, die luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het warm aandoet. Hè. Het is een hele andere luchtsoort waar we in terecht zijn gekomen. Nou, zaterdag was het uiteindelijk 23, gisteren was het uiteindelijk 18. En inderdaad, op een gegeven moment ging het regenen gisteren. Nou, dat voelde je ook al een beetje in de lucht hangen. En er is in Midden-Nederland in totaal op veel plekken zo'n 10 tot 30 millimeter gevallen dit weekend. Dat hadden we nodig. En Kamerik had bijvoorbeeld ook al meer dan 30 millimeter in totaal. Dus ja, er is gewoon een fijne plens regenwater naar beneden gekomen.
0: Ik denk dat de grond best wel hard was, maar die ook hard aan toe was om wat vocht te kunnen gebruiken, inderdaad.
7: Dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, het weekende achter ons gelaten. We gaan een nieuwe week beginnen. Het is vandaag 4 mei, maandag. Je hebt al wat losgelaten. Middels het weerberichtje dat ik even om 6:30 heb voorgedragen. Het is nu nog even droog. Maar het gaat veranderen.
7: Ja, dat gaat veranderen. Het is nevelig, het is nog steeds vochtig. Het is een graadje of 11, 12 nu op de meeste plekken. Mm-hmm. Het richtpunt is 19 graden, dus ook vandaag gewoon echt wel een milde dag. Maar ja, de lucht is vochtig, de lucht is ook behoorlijk onstabiel. Dat betekent dat de ochtend droog is, met lokaal nog even een paar mistbanken. Vrij veel bewolking, af en toe een beetje zon, maar weinig zon. En in de loop van de middag, ja, dan ontstaan er denk ik toch een paar buien. Misschien ook met onweer. En wat dat betreft is vandaag de laatste dag eigenlijk van deze week althans, met die nog fraaie temperaturen. De komende dagen lijken we echt een behoorlijke val naar beneden te maken.
0: Oh, want ik denk gelijk aan bevrijdingsdag morgen, met al die festivals die worden gehouden in heel Nederland, en ook bij ons in Midden-Nederland natuurlijk. Dan denk ik, ja, dat kan wel eens een vochtige boel gaan worden, begrijp ik.
7: Ja. Want je ziet ook dat de paar buien van vanmiddag vanavond doorgaan, en vannacht lijkt het meer te gaan om regen, die vanuit het zuidoosten binnen schuift. Mm-hmm. En dat ligt morgenochtend dan nog boven ons. Die regen, dat wordt regen, van regen naar motregen. Dus het is een front wat een beetje inzakt. En ik denk dat het morgen vanaf de late ochtend en morgenmiddag zo goed als droog is. Een beetje riskant, want boven Brabant en Limburg ligt de neerslag waarschijnlijk nog wel. En het is nog maar een graad of 14 waarschijnlijk morgen. Dus dat scheelt. En je ziet eigenlijk dat ook woensdag dat front wat morgenochtend die regen brengt, nog een beetje bij ons blijft hangen, boven ons, net naast ons. Ja. In ieder geval is het een beetje schampend gebeuren. En het zou nog ook wat regen kunnen brengen op de woensdag en bescheiden temperaturen.
0: We moeten het er maar mee doen.
7: Ja, de atmosfeer heeft er toch voor gekozen om onze droogte een beetje te compenseren.
0: En dat is ook wel heel goed, denk ik dan. Ja, dankjewel, Gita, voor nu. Oh, een klein uurtje wit hier voor 8. Komt dat uit?
7: Gezellig.
0: Oké, tot zometeen dan weer. Dankjewel voor nu. Gita Spallenburg, elke uur bij ons in Utrecht is wakker met het weer voor Midden-Nederland. Het is 5:07, één lange file naar aanleiding van een ongeluk. Ontstaan op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren. 20 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht.

0: natuurlijk is het ook echt wel feel-good muziek uit de jaren 80. De groep Shalamar en I Can Make You Feel Good. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het volgende uur, Utrecht is Wakker, zetten we in de stijgers. Natuurlijk nu met het regionale nieuws. Gelezen vanmorgen de hele ochtend door Eva de Boer.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Dat brengt ons meteen bij Eva de Boer. Ik noem haar naam al even voor 7 uur. Doe ik heel graag. Eva, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
0: Voor het nieuws uit de regio. En daar zitten we natuurlijk zeker op te wachten. Het nieuws uit Midden-Nederland.
8: Ja, plaatselijk kan er dichte mist zijn in de provincie Utrecht. En daarom is er tot 8 uur vanmorgen code geel afgegeven door het KNMI. Het verkeer kan last hebben van die mist, omdat het zicht op sommige plekken minder dan 150 meter is. En door een seinstoring rijden er deze ochtend tot 8:15 ongeveer geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Bart van den Brink, minister van Asiel en Migratie, vindt de rellen in IJsselstein afgelopen weekend onacceptabel. Die rellen waren in de nacht van zaterdag op zondag. Tientallen mensen verzamelden zich bij het stadhuis en gooiden met stenen door ruiten en belaagden agenten met vuurwerk. En busvervoerder Transdev start vandaag met een nieuwe dienstregeling. Reizigers moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie, inclusief Utrecht stad. Transdev neemt die maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. Meer regionieuws straks om 19:30.
0: Oké, tot zo, dankjewel. Wel verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A12 voor Midden-Nederland, of eigenlijk deze kant op komend vanuit Den Haag naar Utrecht. De vertraging ligt eigenlijk op dit moment tussen Reewijk en De Meren. Dat heeft te maken met een ongeluk dat er eerder vanmorgen plaatsvond. De rechterrijstrook is dicht. Je vertragingstijd is ongeveer 1/2 uur. En op de A27 de tweede en laatste melding voor dit moment. Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten. 10 minuten extra reistijd.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
4: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
5: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten. Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
3: Dit was een uittip.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, en wat goed dat je bij ons bent. Robert-Jan Boy, hij is er ook bij in Utrecht is wakker. Sterker nog, op deze 4 mei gaan we het natuurlijk hebben over nationale dodenherdenking, maar ook de dodenherdenking in Utrecht en de kranslegging die vanavond in Utrecht plaatsvindt. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob. Ja, onder meer Wim van Scharenburg, oud-directeur van Museum van Zuilen, gaat een krans leggen samen met burgemeester meester Dijkstra op het Domplein vanavond namens voormalig verzet. We gaan het zo meteen hebben over de februari-staking. Was natuurlijk 35 februari 41 in Amsterdam, maar een dag later ook in Utrecht. Verzet tegen de bezetter. We gaan naar 2 monumenten toe, als het goed is, op de bij Werkspoor.
0: Werkspoor in Utrecht. Oké, tot zo meteen dan. Horen we je in elk geval na 19:30 hierover uitgebreid in Utrecht. Dus wakker. Tot zo, Robert-Jan. Dit is Jealousy in een Run Too Fast and Fly Too High. 7:07. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer. En je hoort het al. Fijne muziek en een hele goede.

wat zeg ik, heel wat mooie, rustige nummers op haar eigen naam gezet. En dat vonden we prachtig in de jaren 70. En toen kwam er ineens Run Too Fast and Fly Too High met wat meer tempo. En dat vonden we ook geweldig om weer te horen. Sowieso om weer te horen hier in Utrecht in Wakker bij Radio M Utrecht. Heb je wel eens gehoord van de bedbieb? Misschien ook nog niet, want het wordt vandaag pas gelanceerd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De bedbieb. Wat dat is, dat hoor je zo.

0: Father and Friend van de vader. En dat was dus ook een vriend van Alain Clark. Zo'n mooi nummer is dit, zeg. 7:15, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht wordt vanmiddag de Bedbieb gelanceerd. Op initiatief van het ziekenhuis en de Bibliotheek Utrecht kunnen zieke kinderen gebruik maken van deze rijdende bibliotheek. Ze kunnen zelf lezen of voorgelezen worden dankzij die boekenkar. Daarover ga ik doorpraten met Diederik Carrasso, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Utrecht. Diederik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Zeg, dat lijkt mij een mooie oplossing, omdat deze, denk ik, over jonge patiënten het ziekenhuis niet uit kunnen. Is dat ook de achterliggende gedachte van deze Bedbieb?
1: Ja, zeker. De Bibliotheek Utrecht is altijd graag dichtbij. En voor volwassenen die niet naar ons toe kunnen komen, hebben we iets. Namelijk de bibliotheek aan huis. Dan komen vrijwilligers boeken naar jou aan huis brengen als je niet mobiel bent of je bijvoorbeeld long-covid. Maar voor de kinderen in het ziekenhuis hadden we nog niks.
0: En jullie merkten ongetwijfeld dat er wel veel behoefte was aan lezen of voorgelezen worden door deze kinderen?
1: Ja, zeker. Kinderen, het is natuurlijk al heel vervelend dat ze in het ziekenhuis zijn. Soms moeten ze ook langer blijven dan gepland of belanden ze daar onverwacht. En dan is het ontzettend fijn dat je uit de Bedbieb boeken kan uitzoeken. Want ja, je wil ondertussen wel door blijven leren. Hè. Het is belangrijk dat je goed blijft lezen. En boeken helpen je ook om even alles te vergeten. Dus door boeken snap je dingen, maar je kan ook ontsnappen aan de realiteit.
0: Ja, en dat is wel fijn om een keer afgeleid te worden van de ernstige zaken waar deze kinderen mee te maken hebben, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Maar ik hoor je ook zeggen iets van leren uit boeken, onderwijs geven. Zijn het dan onderwijzende boeken of zijn het ook gewoon leuke verhalen die ze kunnen lezen? Of voorgelezen worden?
1: Heel veel leuke boeken. De boeken die in de Bedbieb staan zijn ook voor een deel gekozen door de kinderen zelf. Dus bovenop hun lijstje stond Harry Potter, eerste leesboekjes. Er zitten ook strips tussen. Want het is gewoon belangrijk dat je leest. En dat hoeven niet alleen maar leerboeken te zijn.
0: Maar merk je ook niet bijvoorbeeld, Diederik, dat ze, de kinderen in dit geval, dat ze vaak hun tablet pakken of hun telefoon om daar iets op te lezen? Of misschien wel een e-reader of zo?
1: Nou, kinderen en e-readers zie je soms iets minder. Maar het is gewoon heerlijk, want die Bedbieb komt 2 keer per week aan je bed. Mm-hmm. En dan kan je samen met je ouders of alleen kan je een boek uitzoeken. En je kan ook samen lezen. En dat is wat veel ouders en kinderen ook doen. En wat wij ook horen, dat ze het gewoon ontzettend fijn vinden om samen even een boek te kunnen lezen. En dat kan door de Bedbieb.
0: Ja, en toch nog even terug naar dat onderwijzend deel, noem ik maar even. We hebben begrepen dat die ook wordt gebruikt, die Bedbieb, door de WKZ-school. Waar kinderen les krijgen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Is de boekenkar juist ook daarop een aanvulling?
1: Ja, zeker. Het is echt fantastisch dat ze in het Wilhelmina Kinderziekenhuis die school hebben. Dat zijn docenten die geven les in een klaslokaal, maar soms ook aan bed. En zij mogen ook gebruik maken van de Bedbieb.
0: Het wordt vast een feestelijke lancering vanmiddag. Die is om 3:00. De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is erbij.
1: Kinderen mochten zelf kiezen wie ze wilden. De Bedbieb opende en ze kozen massaal voor onze burgemeester.
0: Dus het extra feestelijke tintje is al voor de kinderen dat de burgemeester de lancering gaat verrichten.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Is dit qua voorziening van boeken, hè, de keuze? Je zegt kinderen hebben meegeholpen aan het kiezen van de titels van boeken. Wordt dit ook nog gedragen in andere bibliotheken in heel Utrecht breed? Komen daar ook nog reacties vandaan?
1: Ik begrijp je vraag niet helemaal.
0: Nou, de vraag is dan, deze kinderen in het ziekenhuis die hebben zeg maar gekozen voor bepaalde titels, van dat is leuk of dat is leuk. Maar ik kan me voorstellen dat er wel vaker vraag is van mensen naar boeken, kinderboeken bijvoorbeeld, of niet. Hoe is dat?
1: Nou, wij hebben op meer dan 75 scholen ook schoolbibliotheken. Mm-hmm. En die stellen we ook vaak samen met de kinderen. Maar ook als je leent bij de Bibliotheek Utrecht, bij de wijkbibliotheken, als je een boek wil dat wij niet hebben, dan kan je ons een mailtje sturen en dan kijken we of we het aanschaffen. En vaak doen we dat ook.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: En we hebben prachtige keuzekasten in onze bibliotheek waarbij we samen met gemeenschappen collecties samenstellen. Dus we hebben bijvoorbeeld met de dove gemeenschappen onlangs een mooie collectie samengesteld met de roleplaying game gemeenschap. We hebben in Overvecht een kast met kookboeken staan die aangetipt zijn door koks uit Overvecht. Dus dat is wat we heel vaak doen. Boeken verzamelen met mensen.
0: Kijk eens aan. Dus, ja?
1: We willen dat wat we aanbieden, dat goed aansluit bij waar mensen behoefte aan hebben.
0: Precies, dus alle tips zijn welkom in de aanvraag en dat nemen jullie in overweging. Of
1: ja,
0: dat haalbaar is. Goed, vanmiddag veel succes met de lancering. En dit is niet een projectje van een aantal maanden, neem ik aan. Jullie gaan de schouders dus gezamenlijk bij het ziekenhuis, neem ik aan, onderzetten.
1: Ja, samen met het ziekenhuis en een groep vrijwilligers blijft de bed niet.
0: Goed, dankjewel Dieter voor je uiteenzetting. En vanmiddag ook veel succes met de lancering.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Diederik Carrasso, directeur en bestuurder van de Bibliotheek Utrecht.

0: Morgen viert Radio M Utrecht 81 jaar vrijheid.
1: Met de Vrije 81.
0: Een bijzondere lijst met de mooie.

0: Swing Out Sister en Breakout. Muziek uit de jaren 80. 1:08. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Zometeen het nieuws uit de regio door Eva. Eva, wat hebben we in het lange nieuwsbulletin van 7:30?
1: Ja, daarin gaat het onder meer over code geel vanwege dichte mist. Geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. En ook een nieuwe dienstregeling voor bussen vanaf vandaag.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten. Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
6: Dit was een uittip.
0: 7:30, Radio M Utrecht, met het regionieuws door Eva de Boer. En het begint met mist. Plaatselijk kan het dichte mist in onze provincie voorkomen.
1: Ja, en daarom is er tot 8:00 in de ochtend code geel afgegeven door het KNMI. Het verkeer kan last hebben van die mist, omdat het zicht op sommige plekken minder dan 150 meter is. Na 8:00 dan lost de mist snel op en is het droog, maar bewolkt. Alleen in het noorden en noordoosten van het land is er geen mist deze ochtend. Door een seinstoring rijden er deze ochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren. De NS zelf meldt op de website dat de storing tot ongeveer 8:15 duurt. De seinstoring is bij Moordrecht in Zuid-Holland en de oorzaak wordt nog onderzocht. Bart van den Brink, minister van Asiel en Migratie, vindt de rellen in IJsselstein afgelopen weekend onacceptabel. Hij zegt erover in contact te zijn met de burgemeester van IJsselstein. Die rellen waren in de nacht van zaterdag op zondag. Er verzamelden zich tientallen mensen bij het stadhuis waar ze camera's afplakten. De politie die ter plekke ging werd bekogeld met zwaar vuurwerk en één agent raakte daarbij gewond. Het stadhuis en het Philco-theater, dat in hetzelfde gebouw zitten, raakten zwaar beschadigd. Er werden stenen door ruiten gegooid en er werd ook zwaar vuurwerk tegen het gebouw afgestoken. De politie doet onderzoek en vraagt aan getuigen en mensen die videobeelden hebben om zich te melden. Bij een molen aan de Kanaaldijk in Hei en Boeikop is zaterdag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd geraakt door een draaiende wiek en is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukte massaal uit. Volgens een persfotograaf was het kind daar aan het spelen toen het misging. Burgemeester Sjors Freulich noemt het een afschuwelijk incident en zegt diep geraakt te zijn en mee te leven met de familie. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. En busvervoerder Transdev start vandaag met een nieuwe dienstregeling. Reizigers moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie Utrecht, inclusief Utrechtstad. Transdev neemt deze maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. Doordat er vanaf vandaag minder bussen rijden, komen er meer bussen beschikbaar voor de lijnen die wel rijden. En ook gaat hierdoor de werkdruk voor chauffeurs omlaag. Daarmee zou de dienstregeling betrouwbaarder moeten worden en vallen er ook als het goed is minder bussen uit. Het weer, plaatselijk eerst dus die mist tot 8:00. Daarna is het droog en bewolkt. In de middag kan het stevig regenen en onweren. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Nou, die temperatuur is een mooi vooruitzicht. Het regenen en onweren.
1: Dat is wat minder. Ja.
0: Precies. Het voor de natuur allemaal prima dat het nat gaat worden. Zeker. Maar dat onweer, dat hoeft dan ook weer niet voorbij. Okay. Dat was wel het regionieuws. En kort het weer. Met Grieta praten we er uitgebreid over door het weer voor de komende dagen voor Midden-Nederland. Eva, dankjewel. Tot zometeen weer. Hè.
1: Tot straks.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht heb je vertraging vanaf Reewijk tot de Meren. Een eerder ongeluk zorgt nog altijd voor flink wat vertraging. Er zijn opruimingswerkzaamheden, 35 minuten extra reistijd. En ter plekke is de rechte rijstrook afgekruist.

0: Golden Earrings. Met de S erbij nog steeds. Dang, dang, digi, digi, dang. Op deze 4e mei. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Robert-Jan begeeft zich vanmorgen in Utrecht. In het hart van Utrecht. Of misschien wel buiten het binnenste gedeelte van Utrecht. Maar wel bij plekken waar over nagedacht wordt. Nagedacht wordt over de Tweede Wereldoorlog. Want ook in Midden-Nederland, en met name in Utrecht, was na de februaristaking in Amsterdam de dag daarna een staking in Utrecht. Robert-Jan, je hebt gezelschap van Wim van Schalenburg, dat is de voormalig directeur van Museum van Zuilen. En met hem ga je hier vanmorgen uitgebreid over doorpraten.
1: Jazeker, en Wim van Schalenburg die zegt er wat, ik kon het eventjes niet precies verstaan, want het gebeurde precies tijdens jouw inleiding. Misschien ging het wel over het monument waar we nu bij staan. Hoor eens eventjes. Een kronkelig stuk staal, beetje roodachtig, beetje verroest. Pal na een hal van de werkspoorfabriek. We praten over de wijk Zuilen. Fabrieksterrein. Nu ziet het er ook nog fabrieksachtig uit. Alleen dat zijn geen fabrieken meer. Ja, er gebeurt van alles in die hallen. Waaronder dus het Museum van Zuilen is erin gevestigd. En Wim van Scharenburg leunt een beetje hier op een bord. Tekst erop. Wat de geschiedenis weer spiegelt eigenlijk. Want dat is aan de tekst van een februari-staking. Ja,
2: klopt. 1946.
1: Dan zeg ik 41. 26 februari. Het moet een beetje helder zijn natuurlijk. Ja, hoe zag het toen uiteindelijk deze omgeving, Wim van Scharenburg?
3: Ten opzichte van hetgeen wat je nu ziet, onherkenbaar natuurlijk. Want het was één groot fabrieksterrein. En hier stonden allemaal hallen. We staan daar nu, terugvertaald naar 1941, midden in een hal, bij wijze van spreken. Ja. Het is allemaal veranderd na het sluiten van de fabriek.
1: Er werd staal gemaakt, werden goederen treinen gemaakt, treinstellen, Demka, werkspoor. Zo moeten we dat een beetje zien, toch?
3: Bij de Demka staalfabrieken maakten ze het staal, wat verder bij de werkspoorfabriek

0: onder andere verwerkt werd in allerhande constructies. En van Brugge, maar ook voor treinmaterialen en dergelijke. Bussen, vrachtauto's, er is van alles gebouwd bij Werkvoort.
1: Dus het was vol geluid? Je rook ook van alles?
0: Dat ruiken, dat ging meer bij de staalfabriek, hè, bij het gieten en dergelijke. Daar kwam er ook gesis en een hoop herrie aan te pas. Ja. En dat rook je ook heel sterk.
1: En de vader, je vader?
0: Ja, mijn vader had minder last van het geluid en dergelijke. Want die stond in de machinewerkplaats. Die was metaaldraaier. Ja. Dus die moest stukken staal op maat draaien. En dat was precisiewerk. Maar dat was niet zo smerig. Wel vervelend voor hem. Allemaal staal stukjes die eraf vlogen. Die onder je schoenen kwamen. Maar voor de rest was het gewoon heel ander werk.
1: Maar we staan nu bij dit kronkelige stuk staal, wat te maken heeft met een brug bij Vianen. Dat ligt hier niet voor niks, want we hebben het ook vooral dus over de februari-staking. 26 februari 1941. Waar jouw vader een rol gespeeld heeft, mag ik dat zo zeggen? Want je schudt je hoofd al een beetje, maar wat is er nou precies gebeurd?
0: In 1941 wordt op 25 februari in Amsterdam gestaakt als protest tegen de razzia's, tegen de Joden. En meneer Gerrit Kamperman is chauffeur bij Werkvoort. En er werd op dat moment heel dikwijls, per dag zelfs, heen en weer gereden tussen Werkvoort Utrecht en Amsterdam. En Gerrit Kamperman heeft in de gaten dat er dus daar in Amsterdam gestaakt wordt.
1: Ja.
0: En die weet de volgende dag de boel bij elkaar te krijgen. En in de kantine wordt er besloten van, nou jongens, gaan we staken of niet? Dan komt meneer Damme, de toenmalige directeur, meneer Damme junior. En die zegt, nou jongens, ik zal het maar niet doen, het is gevaarlijk. Maar hij was niet zo heel erg populair. Dus hij heeft eigenlijk de kogel door de kerk gebracht dat er wel gestaakt ging worden.
1: Ja.
0: Maar toen ging hier bij Werkvoort het boel plat. En de mannen die zijn 4 Julianenparklaan naar het Demka-trein. Dus over de straatweg naar het Demka-trein gelopen.
1: Ja.
0: En daar hebben ze ook de mannen weten te overtuigen.
1: Een optocht was het echt. Een optocht.
0: Ja, dat was een. Kijk, als je weet dat er dus bijna 2000 man werken.
1: Ja.
0: En als die gaan staken, is dat best wel een fikse optocht al.
1: En je vader liep vooraan?
0: Ja, maar niet omdat hij zo voorop wilde lopen, maar omdat die machinewerkplaats helemaal aan het begin van de fabriek was. De vlak achter de ingang was de machinewerkplaats. Dus ja. Nou, noodgedwongen wil ik ook niet zeggen, maar dat was de reden. Dat hij voorop liep.
1: Ja.
0: Ja. Tot grote angst van mijn moeder trouwens. Maar die heeft het jaren erover gehad dat ze doodsangst heeft uitgestaan. Toen ze hoorde dat mijn vader voorop liep over de Amsterdamstraat. Die Duitsers stonden met een geweer in de aanslag toe te kijken. Want voor hetzelfde geld slaan ze op dat moment om en dan jagen ze de boel op.
1: En van Schavenburg senior, die liep vooraan dus eigenlijk.
0: Ja, hij liep toen gewoon toevallig.
1: Toevallig vooraan. Was het.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat was geen verzetsman, maar hij deed wel mee.
1: Hij deed wel mee, nou daar gaan we zo meteen verder over praten. Wat is dan verzet? Ja, je gaat vanavond straks een krant leggen samen met burgemeester Dijksma, Domplein, namens het voormalig verzet. En er hoort dus ook de februari-staking, een dag later van Amsterdam, 26 februari 1941 bij. Eens even kijken waar we zo meteen gaan kijken.
2: Robert-Jan Boijers samen dus met Wim van Schaanburg, de voormalig directeur van Museum van Zuilen in Utrecht. In het volgende uur Utrecht is wakker, zul je hem vaak horen. Het is inmiddels 7:45 geworden en over 4 en 5 mei gesproken. Morgen vieren we de vrijheid, vanavond dodenherdenking. Waar denk je aan tijdens dodenherdenking? Of waar heb je nu al je gedachten op? Dat zouden we graag van je willen weten. Je kunt het laten weten via de RTV Utrecht app. En vanzelfsprekend kan dat ook op Facebook. En daar zijn al heel wat reacties op binnengekomen. Ik zal zo meteen er even wat uitlichten. Het weer voor Midden-Nederland hoor je ook met Grieta Spannenburg. En de muziek van Jimmy Cliff. Ook ongepasselijk vandaag. Wild World.

Jimmy Cliff, Wild World. En natuurlijk staan wij hier van Radio Utrecht en RTV Utrecht natuurlijk stil bij 4 mei vandaag op meerdere momenten. Zoals bijvoorbeeld nu via Facebook en via RTV Utrecht de antwoorden die binnengekomen zijn, of eigenlijk een antwoord op mijn vraag: aan wie denk je vanavond tijdens 2 minuten stilte tijdens dodenherdenking? Even een paar reacties. Willy van der Meij die zegt: ik denk in het bijzonder aan een broer van mijn vader. Hij werd in het begin van de oorlog zomaar doodgeschoten. Niemand weet waarom. Zijn naam staat op een monument. Foto kun je zien op Facebook van Radio M Utrecht. En Willy schrijft: mijn opa en oma waren aanwezig bij de onthulling van dit monument. Andrea zegt: goedemorgen. Ik denk altijd aan degene uit mijn familie die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren. En daarnaast ook de overleden militairen op missie. In het bijzonder Raffi van Rensen. Normaal ga ik altijd naar de dodenherdenking, zo schrijft Andrea, in Heukelum, vanwege de 3 verzetstrijders waarvan 1 de buurman van mijn vader was. Vanavond niet, want ik moet werken. Dus dit jaar op het werk, de herdenking, en volgend jaar weer Heukelum. Gerry zegt: goedemorgen. Ik denk eigenlijk dat ik aan iedereen denk die voor onze vrijheid gevochten hebben. Dat mogen we echt nooit vergeten. En om 6 uur gaat ook de vlag bij mij halen.

0: Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Het is 9 minuten voor 8. Nog even terugkomen. En dat doen we wel de hele dag hoor, gedurende de radio-uitzendingen. Op de reacties die binnengekomen zijn op 4 mei. Waar denk je aan vanavond? Die reacties zijn altijd welkom via de RTV Utrecht-app. De hele dag door, moet ik zeggen. En ook via Facebook van Radio M Utrecht. En Aard praat er ook graag met je over door. Vanmiddag tussen 5 en 7 uur. En nu ga ik even doorpraten met Gita Spannenburg over het weer voor Midden-Nederland. Voor vandaag en de komende dagen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, of het nou echt goed is, weet ik niet, Gita. Ja, voor de natuur is het goed, wat ons nou weer te wachten staat vandaag. Maar voorlopig, laten we maar eens beginnen met de mistvorming. Hoe is het daarmee op dit moment?
1: Nou, die mist die valt op zich wel mee. Ik zie nog een paar landelijke plekjes met zichten onder de 500 meter. Maar op de meeste plekken zal het gaan om nevel.
0: Ja.
1: Dan heb je zichten tussen de 1 en 10 kilometer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de neerslag van het afgelopen weekend. En in de kalme atmosfeer zie je dat de luchtvochtigheid nu eens een keertje hoog is. We hebben de hele vorige week aangekoekeloerd tegen hele lage relatieve luchtvochtigheden. Nou ja, dat is inmiddels bijgeplust. En vandaar ook dat we nu in wat nevelachtig weer zitten, met daarboven ook veel bewolking, inderdaad.
0: Ja, en want die zon zal het heel moeilijk hebben vandaag.
1: Ja, die heeft het heel moeilijk. Ja, die heeft het heel moeilijk. Komt wel diffuus een beetje door de bewolking heen. Ik denk ook wel dat zeker later vanochtend en vanmiddag er wat gaten vallen in het wolkendek. En nou ja, er kan al vanochtend een zeer lokaal buitje vallen. Mm-hmm. Maar het zijn vooral in de loop van de middag de paar buien die ontstaan door opbollende stapelwolken die echt wat om het lijf hebben. Bovendien staat er weinig wind. Dus als je eenmaal zo'n bui boven je hoofd hebt, kan die ook eigenlijk helemaal leeg regenen.
0: Ja, dan kun je geen kant meer op en dan ben je blij dat je paraplu hebt of dat je kunt gaan schuilen.
1: Dat is een beetje het weer van vandaag. Er zou ook een klap onweer bij voor kunnen komen. We hebben dit weekend natuurlijk ook wat onweer gehad. En de temperatuur, die moet nog op 18 graden uitkomen. Ik heb hem al een graadje verlaagd ten opzichte van een uur geleden. Toen zei ik nog 19, ik houd nu op 18. Oké, niet al te slecht, toch?
0: Dus over een uurtje, als ik je weer spreek, wordt het 17, hè? Dat is een beetje gelijk.
1: Kijken of ik hem op 18 kan vasthouden vandaag. Ja.
0: Over het weer van vandaag hebben we veel gehoord. Dus zometeen nog een weerspreuk om deze dag dan goed door te komen. Mm-hmm. Morgen is het 5 mei, bevrijdingsdag. Ja. Hoe staan we dat daar voor bij ons in Midden-Nederland?
1: Ja, ik denk een stuk killer. Een heel licht noordelijk briesje. Eigenlijk ligt ten zuiden, zuidoosten van ons best wel veel warmte nog. Maar er ligt ook een lage drukgebied boven Noord-Frankrijk. En ja, die twee luchtsoorten, eigenlijk de warmere luchtsoort en de koelere luchtsoort, die botsen een beetje boven ons land op elkaar. En ergens is er dan een strook met veel bewolking en regen. Het zou na een paar losse buien vanavond, ook tijdens dodenherdenking, zou het vannacht wat lichtjes kunnen gaan regenen. Doordat dat front ontstaat, door die twee luchtsoorten. En morgenochtend ebt dat een beetje uit. Dus morgenochtend denk ik bewolkt, weer nevelig, wat lichte regen of motregen. In de middag, als het goed is, lijkt erop dat het droog is, maar de regen is dichtbij, boven delen van Brabant en Limburg. Dus, maar ik denk dat het droog is. En wat opvallend is dat de temperatuur een duikeling maakt. Morgenmiddag denk ik 14 graden.
0: Oké. Okay.
1: Sorry.
0: Ja, nee.
1: Je moet het even verwerken.
0: 19 vorige uur, 18 dit uur, 17 volgend uur. En morgen
1: 14.
0: Dan 14
1: dat
0: graden.
1: Is een beetje de neergaande trend.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou,
1: ik hoor gelukkig wel de bomen heel lekker boeren en die zijn heel blij.
0: Ja, dat zou best. Ja, die kunnen wel het vocht gebruiken.
1: Ja,
0: maar dat is fijn. Je ziet dat het allemaal weer mooi groen gaat worden, denk ik.
1: Ja.
0: Gita, wat heb je voor vandaag voor weerspreuk?
1: Ook iets over het water en over de kikkers. Ik heb een vijver vol kikkervisjes, dus ik dacht aan de kikker. Als de kikker zonder ophouden kwaakt, wordt er zeker regen gemaakt.
0: Ik vind hem leuk. Dankjewel.
1: Tot straks.
0: Over een klein uurtje.
1: Heel graag.
0: En dit is Gerard Joling op Radio M Utrecht. Hey,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest aan de gang was bij het meer bij de camping.
8: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
7: Ze vermoeden dat er meer slachtoffers zijn dan 10. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Het Nederlands bedrijf Ocean White Expeditions onderzoekt of het inderdaad het Hantavirus is, waaraan 2 Nederlanders op een van hun cruiseschepen zijn overleden. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
9: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
7: Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdier. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij wil zo landen helpen die volgens hem neutraal en onschuldig zijn. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt het vuren dat sinds begin april van kracht is. In Colombia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van het land. Op beelden op sociale media is te zien dat het voertuig met enorme banden van het parcours lijkt af te wijken, niet meer kan remmen en dan in het publiek terechtkomt. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur en 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht steeds. Het nieuws uit binnen- en buitenland op het hele uur. En natuurlijk het nieuws uit de regio. Nu met Eva de Boer. Ik zal even kijken even of alles goed staat. Maar jij komt hier wel binnen. Je zit ook bij mij in de studio. Dus vertel even, wat hebben we in het nieuws?
11: Ja, busvervoerder Transdev start vandaag met een nieuwe dienstregeling. Reizigers die moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie Utrecht. Inclusief Utrechtstad. Transdev neemt die maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. En door een seinstoring rijden er deze ochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. De NS meldt op de website dat die storing tot ongeveer 21:15 duurt. En een steekincident gisteren op de laan van Vollenhoven in Zeist. Volgens de politie ontstond daar een ruzie tussen drie vrouwen, waarbij er één van hen werd gestoken. De mogelijke dader is volgens de politie een vierde persoon die er na het incident vandoor ging. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn op alle 865 graven bloemen gelegd door vrijwilligers en bezoekers. Er kwamen gisteren tientallen mensen naar deze jaarlijkse herdenking in de aanloop naar dodenherdenking vandaag. Meer regionieuws straks om 8:30.
10: Dankjewel voor nu, Eva de Boer. Dan 8:15 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat betreft de A1 als eerste. Apeldoorn in Amsterdam. Deze kant op komende van Stroe tot Hoevelaken 5 minuten tijdverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De regio al uit. Afrit Geldermalsen-Zaltbommel 10 minuten extra. Dus nog voor de brug is dat. De A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Goijkum-Lexmond 5 minuten extra. En dan zijn er wat regionale wegen waar je vertraging hebt. Onder andere de N228 van Gouda naar de Meren tussen Oudewater en Woerden. Dat geldt ook voor Kesteren-Veenendaal, de bekende weg richting de Rijnbrug. Tussen de aansluiting van de A15 en Rhenen, 5 à 10 minuten. En de N24, Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden op dit moment bijna 20 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Op dit moment is het wel het mysterie van Bunnik. Maatschappelijke onrust, dat is er ontstaan in Bunnik. Het gaat om zakken vol met identieke plastic flesjes. Witte plastic flesjes die tussen het andere plastic afval aan straat worden gezet in Bunnik. Ja, onze verslaggever Sammy Shockey die is op onderzoek uitgegaan. Ga haar eens even zometeen bellen wat haar bevindingen hierover zijn. Utrecht is wakker op deze 4e mei. Natuurlijk staan we stil, al in de vooruitzichten vanavond. Dodenherdenking, 2 minuten stilte. Op diverse plekken in Midden-Nederland wordt er natuurlijk nagedacht over de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog en dat we hier in vrijheid mogen leven. Verslaggever Robert-Jan Boy die is vanmorgen samen met oprichter van Museum van Zuilen, Wim van Scharenburg, onderweg naar diverse plekken. Monumenten waar vanavond ook stil wordt gestaan en waar een kranslegging plaatsvindt. Robert-Jan, zijn jullie nu in het Museum van Zuilen? Klopt dat?
19: Ja, dat klopt. We zijn in het Museum van Zuilen, Bob. En ja, Wim van Scharenburg heeft dus juist een doosje erbij gepakt. Een heel klein houten doosje met allerlei kaartjes erin op alfabetische volgorde. En het zijn er tientallen. En dat zijn allemaal onderduikadressen die in handen waren uiteraard van dat verzet. Die hield dat heel goed bij wie waar ondergedoken zat. Nou ja, we gaan er zo meteen verder over praten. Want inderdaad, je zei het al, 4 mei, Wim van Scharenburg gaat vanavond samen samen met burgemeester Dijksma een krans leggen namens het voormalig verzet. Terwijl de zware klok van de Dom, de Zalvatoklok, zal luiden.
20: Zalvator.
19: We blijven nog even hier in het museum, denk ik, hè?
20: Wat je wilt.
19: Dat doen we.
10: Na 8:30, na 8:30, meer hierover. In Utrecht is wakker. Met uw muziek, Tina Turner, Typical Male. Het wordt weer even 1986 in Utrecht is wakker. Goedemorgen, Radio M Utrecht. Help me.

0: Potman nam ons even mee naar San Francisco. Let's go to San Francisco. Maar San Francisco nu is niet meer het San Francisco van toen, heb ik wel eens van horen zeggen, zeg maar. 14 minuten voor 8:30 is het inmiddels geworden. Dit is Radio M Utrecht. Fijn dat je bij ons bent. We gaan het hebben over werkelijk waar zakken vol met identieke plastic flessen die tussen het andere plastic afval aan straat worden gezet. En dat gebeurt in Bunnik en dat zorgt in Bunnik voor, nou ja, zeg maar, maatschappelijke onrust. Tenminste, zo zegt de politie dat. Het geeft in afval buurtbewoners een raar gevoel. En niemand weet waar die flessen vandaan komen. Nou, onze verslaggever Sami Shoki die is op onderzoek uitgegaan. Hey Sami, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kwam overigens niet alleen producten in het Utrechtse dorp Bunnik tegen, maar zelfs in Azië. Vertel.
1: Ja, de zoektocht bracht me helemaal naar Azië. Maar de flessen werden op straat wel echt alleen maar gevonden in Bunnik de afgelopen weken. En zelfs in november al een keer.
0: Ja.
1: En eigenlijk staan ze dan gewoon keurig aan de straat, in de goede zakken, op het juiste tijdstip. Maar buurtbewoners vonden dat wel heel bijzonder. Omdat het dus zakken zijn met alleen maar dezelfde soort flessen. Dus dat viel daar wel echt op. En in november waren ze bijvoorbeeld een keertje, waren het allemaal oranje flessen. Dus dat was helemaal qua kleur wel opvallend. Maar de afgelopen keren waren ze allemaal wit. En ook op verschillende plekken in het dorp. Dus er waren echt meerdere mensen die die zakken hadden zien staan. En die toch wel een gevoel hadden van, dat is toch wel vreemd. En niet zoals, normaal huisvuil, zeg maar, eruitziet.
0: Maar je mag denk ik wel, het is denk ik niet strafbaar, zakken met flesjes aan de straat zetten.
1: Nee, het klinkt natuurlijk op zich alsof iemand iets heel keurigs doet. Want het zit in de juiste zakken op de juiste plek. Dus je zou zeggen, dat hebben ze heel keurig aangeboden voor de recycling. Maar de vraag is een beetje van wie het vandaan komt. En dat bepaalt ook of het strafbaar is of niet. Want op het moment dat het gewoon huisvuil is, dan mag je dat natuurlijk gewoon als huishouden aan de straat zetten.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat eigenlijk dus buurtbewoners ook dachten van misschien is het geen huisvuil. En komt het wel van een bedrijf af of zit er iets schimmigs achter? Ja, dan mag een bedrijf natuurlijk niet zomaar dat afval aan de straat zetten.
0: Nee, dat is helder,
1: we weten dus niet van wie het is.
0: Nou, eerst waren het oranje flessen, nu zijn het witte flessen. Hoe groot zijn die flessen eigenlijk? Zijn het literflessen?
1: Nee, het zijn eigenlijk best wel kleine flesjes die de afgelopen keren gevonden zijn. Dus het zijn allemaal witte flesjes, 200 milliliter ongeveer. Ze waren eigenlijk bijna allemaal schoon. En het lijkt eigenlijk heel erg op een zonnebrandflesje. Want ze hebben zo'n soort gripje aan de zijkant.
0: Ja, ja. Jij wilde voor ons ook uitzoeken waar ze dan vandaan komen. Maar hoe heb je het aangepakt dan? Wat weet je intussen?
1: Nou ja, dat was best wel even een zoektocht. We hadden gelukkig wel hulp gehad van buurtbewoners ook in Bunnik die ons ook een bericht hadden gestuurd. En één vrouw die ook zakken mee naar huis had genomen. Dus zo hebben we een aantal flesjes nog kunnen zien, zeg maar. Dus dat hielp heel erg. En ik ben eigenlijk gewoon begonnen met een beetje op Google Maps speuren naar bedrijven in Bunnik die hier misschien iets mee te maken konden hebben.
0: Er zit een hele grote langs de A12, hè, volgens mij, die al onder andere frisdranken heeft en zo. Maar of die dan die kleine flesjes heeft, ben je daar terechtgekomen?
1: Nee, die heb ik overgeslagen omdat die inderdaad echt alleen maar frisdranken verpakkingen maakt. En dat was dit dus wel duidelijk niet. Maar er zit wel een ander bedrijf dat ook plastic, stukjes, eigenlijk onderdelen voor machines maakt. Dus die heb ik wel even gebeld.
0: Ja.
1: Die moest eigenlijk best wel lachen, want die zei, ik weet al waarvoor jij belt. Want het Hoogheemraadschap was vorig jaar ook al bij hem geweest, omdat er toen plastic doppen waren gevonden in de Kromme Rijn. Dus die hebben toen ook een onderzoek gedaan, want dat vonden ze ook bijzonder dat die daar lagen. Maar daar is nooit iets uitgekomen. En eigenlijk deze keer ook was die fabriek in Bunnik, daar kwamen ze niet vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat het dus zo leek op zonnebrandflessen, dacht ik bel gewoon de Kruidvat ook even, want daar deed het me wel aan denken.
0: Oh, ja.
1: En zij zeggen dat ze daar ook niet vandaan kwamen, want zij kopen alleen kant-en-klare producten in. Dus flessen die echt al gevuld zijn en waar een etiket op staat.
0: En deze zijn helemaal wit, deze flesjes die hier
1: helemaal wit en ook zonder dop of zo'n spuitdingetje, zeg maar. Dus gewoon helemaal blanco.
0: Ja, maar hoe kom je nou verder? Want je hebt het over Bunnik gehad. Misschien door andere plekken buiten de regio. Ook in Azië ben je terechtgekomen. Ik snap er nou niet heel veel meer van hoe ver je nou wilt gaan.
1: Ja, nee, ik ben uiteindelijk wel, moest ik het zoeken buiten de regio. Toen kwam ik bij een bedrijf in Zeewolde waar ze flessen maken. En die zei eigenlijk meteen, wij maken dit soort flessen. Dus toen had ik best wel hoop.
0: Oh, goed.
1: Maar hij vertelde dat ze dit soort flessen wel maken, maar dat zij altijd een logo erop zetten. En dat eigenlijk alle plastic producenten in Europa dat doen. Ah. Onder op de fles. Zodat je dus niet, nou ja, ineens soort van aansprakelijk gesteld kan worden als er een enorme partij flessen wordt gevonden.
0: Helder. En dat was weer geen schot midden in de roos. Je viste weer buiten de pot, zeg maar.
1: Ja, maar ja, wat hij dus wel zei, hij werkte al 34 jaar in de verpakkingsindustrie. En hij zei, wat ik heel zeker weet, is omdat dat logo er niet op staat, dan komen ze uit China.
0: Ja, oké. En ja, ben je daarmee verder gekomen dan?
1: Nou ja, dat zegt dus in ieder geval dat ze niet van een Europese producent komen. En volgens mij zijn er wel veel merken in Nederland die wel daar, zeg maar, hun plastic inkopen. Onder andere dus bijvoorbeeld de Kruidvat. Dus ja, het zegt wel iets over wie dan dus in China dat zou hebben ingekocht misschien. Dus het zou bijvoorbeeld een start-up kunnen zijn. Of iemand die misschien een partij heeft ingekocht, maar uiteindelijk niet meer wist wat ze ermee moesten.
0: Ja.
1: Maar ja, dat blijft dus wel nog gissen wie ze dus uiteindelijk ook aan de straat heeft gezet.
0: Ja, en de plastic afval wordt altijd opgehaald volgens mij in het dorp Bunnik, toch?
1: Ja, klopt. Het RMN haalt dat op en die hebben het ook wel gezien. Maar ja, die gaan daar natuurlijk op zich niet, ja, die vinden daar verder niks van, want het was gewoon keurig aangeboden. Mm-hmm. Dus die hebben het wel opgemerkt, maar ja, die weten natuurlijk ook niet waar het vandaan komt. Dus ja, de plaatselijke wijkagent in Bunnik, die heeft nog wel gezegd, omdat het dus echt een beetje voor maatschappelijke onrust heeft gezorgd in het dorp, dat ze het in de gaten houden. En ze vragen mensen ook om als ze nieuwe zakken aan de straat zien staan, om dan dat toch even te laten weten. Of als ze het iemand zien zetten aan de straat, om toch te kijken of ze misschien een nummerbord kunnen onthouden. Want zij willen het wel graag weten.
0: Tuurlijk, ja. Want donderdag aanstaande, lees ik hier op de site ook, wordt er weer opgehaald, hè, de flessen. Dus het zou zo kunnen zijn dat er nieuwe zakken staan. Of zakken met die plastic flesjes verderop.
1: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Van, gaan ze dat nu weer doen? Nou, staan ze dan weer verspreid door het dorp? Of is degene die ze neerzet misschien toch, denken ze, oeh, nu is er erg veel aandacht voor. Ik hou me even rustig. Maar dat gaan we zeker in de gaten houden.
0: Ik noem het maar het mysterie van de plastic flesjes van 200 milliliter. Wit van kleur en geen logo erop. Het is wel heel apart. Zou je huid voor ons in de gaten?
1: Ja, zeker. En mochten mensen nou nog meer informatie hebben, dan horen wij het ook graag.
0: Ja, tuurlijk, ja. Gewoon even contact opnemen met RTV Utrecht. En een foto van die plastic flesjes en een compleet verhaal hierover natuurlijk ook op onze site online rtvutrecht.nl. Sammy, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Collega Sammy Sjoki in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Muziek uit België, ook ver weg. Vaya con Dios.

0: Heerlijk, hè, die Franse up-tempo chansons. Mag je er nog wel zeggen chanson? Ik denk het wel. Wanneer is Julien Clerc? Het is 1:30 voor 8:30. Zo meteen het nieuws uit de regio met Eva de Boer. Eva, in het nieuws om 8:30. Wat heb je?
1: Ja, het gaat onder meer over een nieuwe dienstregeling voor bussen vandaag in Utrecht. Maar daardoor rijden er ook wel gelijk een stuk minder. En er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag deze ochtend.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
10: Stiel, sterk werk.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
10: Stiel, sterk werk.
0: 8:30, goedemorgen, je luistert naar Radio M Utrecht. Nu het regionieuws door Eva de Boer. Dat begint met busvervoerder Transdev, want men start vandaag met een nieuwe dienstregeling.
1: Ja, en reizigers moeten er rekening mee houden dat er zo'n 10% minder bussen gaan rijden in het midden van de provincie Utrecht, inclusief Utrecht stad. Transdev neemt deze maatregel na de vele uitval van bussen en vertragingen de afgelopen maanden. Doordat er vanaf vandaag minder bussen rijden, komen er wel meer bussen beschikbaar voor de lijnen die wel rijden. En ook gaat hierdoor de werkdruk voor chauffeurs omlaag. Daarmee zou de dienstregeling betrouwbaarder moeten worden en vallen er, als het goed is, minder bussen uit. Op de Laan van Vollenhoven in Zeist is gistermiddag een steekincident geweest. Volgens de politie ontstond er iets voor 2:30 ruzie tussen 3 vrouwen, waarbij er 1 van hen werd gestoken. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vrouw werd geslagen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De mogelijke dader is volgens de politie een 4de persoon die na het incident verdwenen is. De politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. Door een seinstoring rijden er deze ochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet helemaal inschatten hoe lang die problemen gaan duren. En de NS meldt op de website dat de storing tot ongeveer 9:45 duurt. De seinstoring is bij Moordrecht in Zuid-Holland en de oorzaak daarvan wordt onderzocht. Bij een demonstratie in Utrecht zijn op zaterdag 6 mensen aangehouden. Het gaat om de actie Reef voor de Rafelranden, die zaterdagmiddag begon in het Wilhelminapark en daarna door de binnenstad trok. De actievoerders willen meer vrijplaatsen voor kunst, cultuur en experiment, want die zijn er nu volgens hen steeds minder. Volgens de gemeente verliep de demonstratie over het algemeen goed, al waren er dus wel die aanhoudingen voor verstoring van de openbare orde en vernieling. En op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn op alle 865 graven bloemen gelegd door vrijwilligers en bezoekers. Er kwamen gisteren tientallen mensen naar deze jaarlijkse herdenking in de aanloop naar dodenherdenking vandaag. Samen stonden ze stil bij de Sovjet-soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen en in Leusden begraven zijn. Dit jaar droeg ook een scholier een zelfgeschreven gedicht voor. En volgens de organisatie kwam er een breed publiek af op de herdenking van verschillende generaties en nationaliteiten. Meer nieuws online op rtvutrecht.nl en in onze app. En het weer. Het is vandaag droog en bewolkt en in de middag kan het stevig regenen en onweren. En het wordt zo'n 19 graden.
0: Even, dankjewel. Ik zat even te denken. Ja. Je bent er om 9:30 weer.
1: Oh, ja, zeker ben ik dat. Ja hoor.
0: Zo, ja. Nee, geen twijfel daarover mogelijk natuurlijk. Ja, ik was zelf eventjes aan het luisteren. Het is weer uitgebreid zometeen met Griet Spallenburg. Dus wat ons de komende dagen te wachten staat. Even tot zo. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint voor onze regio vanuit Apeldoorn richting Amsterdam op de A1. Dus tussen Stoel en Hoevelaken 5 minuten extra. Op de A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraagt het vanaf Nieuwebrug tot Harmelen. Ook weer 5 minuten. A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Gorinchem Lexmond, 20 minuten meer. En op de A27 de regio uit. Tussen Noordloos en Werkendam, 10 minuten extra reistijd.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht.

0: zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Utrecht is wakker met

Tom Jones uit het jaar 1968, Delilah. 9:09. Grito Spannenburg zo, het weer voor Midden-Nederland. Voor die tijd gaan we nog uitgebreid horen over 4 mei. Vandaag is het 4 mei. Waar denk je aan op 4 mei? Vanavond tijdens dodenherdenking. Laat dat weten via de RTV Utrecht app. Zijn we zeer benieuwd naar. En natuurlijk kan dat ook rechtstreeks op Facebook van Radio M Utrecht. Zometeen wat reacties bij ons in de uitzending die al binnengekomen zijn. En je bent hartelijk welkom dus. Ook vanmiddag tussen 5 en 7 bij Aart in Utrecht komt thuis. Ja, 4 mei, dodenherdenking. Vanmorgen hebben we al veel gehoord van Wim van Schalenburg, de oprichter van Museum van Zuiden in Utrecht. Geen directeur meer tegenwoordig. Robert-Jan Boy is bij hem. We hebben het over krantvlegging gehad. Vanavond vindt dat plaats op het Domplein in Utrecht onder andere. En in het Museum van Zuiden valt ook veel op te halen aan herinneringen aan de tijd van toen. Met name het

0: Tweede Wereldoorlog. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, we staan in het museum Zuilen. En dan, ja, dan sta je tussen de oude foto's, de schaalmodellen, stukken staal, allemaal van de Demka-fabrieken, werkspoor. De wijk Zuilen hebben we het dan over. Wim van Schuilen van Scharenburg heeft ook een soort filmpje gestart. Een soort dia-projector, zou je kunnen zeggen.
2: Presentaties.
1: Verzetstrijders heb ik net van alles over gezien. En wat ook in het oog springt is nog steeds dit kleine houten kistje met allerlei kaartjes erin. Op alfabetische volgorde zijn er honderden, zei Wim van Schuilen.
2: Honderden, dat klopt, ja.
1: Wat staat hier? Ik zie Daan.
2: Binnenkwartier 4 werd er dus bijgehouden. Wat de schuilnaam was van de geadresseerde. En dit is dus het kaartje van Van der Laan. En die woonde in de Jan Overdijkstraat 56. En die had onderduikers in huis, dus moest extra voedselbonnen hebben. En om die extra voedselbonnen te verantwoorden, met dit kaartenbakje, het kaartsysteem, werd dus bijgehouden, zodat ze dus konden verantwoorden van, ja, we hebben zoveel extra voedselbonnen nodig voor die en die mensen. Maar dat was natuurlijk wel strikt geheim.
1: Ja, maar dat waren dus honderden adressen.
2: Ja, honderden adressen in Zuilen 4, in Zuilen en een deel van Utrecht, die dus op deze manier bijhielden wie er in aanmerking kwam voor extra voedselbonnen.
1: Was nog link ook volgens mij om zo'n kaartenbakje te bewaren?
2: Een kaartenbakje maken, dat was
1: te bewaren,
2: natuurlijk. Ja. Maar om het te gebruiken, te bewaren, daar werd wel heel voorzichtig mee omgesprongen natuurlijk. Want als de Duitsers dat ontdekt zouden hebben, dan konden ze een inval doen bij, wat is het, 200-300 adressen waar onderduikers ondergedoken zaten.
1: Ja, en werd er veel ondergedoken?
2: Nou ja, dat blijkt, 200-300 adressen. Dus dan heb je er wel een paar die dus ondergedoken zitten.
1: Andere vormen van verzet? Je werd uitgebreid onderzoek gedaan daarna?
2: Ja, kijk, ik heb dus op een gegeven moment mijn dikste boek over Zuiden in de Tweede Wereldoorlog. En andere vormen van verzet. Het begint heel subtiel. Hè. Dus er zijn drie mannen, Kees Rozenbrand, Cor de Kogel en Bert Lancaster, die al in de zomer van 1940 het georganiseerde verzet in gang helpen door op dan al een adressenlijst aan te leggen van NSB'ers. Zodat ze dus, daar hebben ze later ook profijt van gehad natuurlijk, maar dat is eigenlijk de eerste vorm van georganiseerd verzet. Ze is later overgewaaid naar de stad Utrecht, maar het is hier in Zuilen wel begonnen. Of vormen van verzet, hè. Dus militairen die dus over de Duitsers die over de Amsterdamstraat marcheren richting Amsterdam. Vergis je niet, dat was de verbindingsweg Amsterdam, Utrecht-Amsterdam. En die marcheerden echt met duizenden manschappen richting Amsterdam. En een aantal van hen zet hun horloge gelijk met de kerkklok van de Sint-Ludgeriskerk. Dat heeft de pastoor in de gaten en die geeft onmiddellijk de koster opdracht om de klok op een andere tijd te zetten, zodat de Duitsers in verwarring gebracht worden. Dat is ook al een vormpje van verzet. Ik weet wel dat dat geen grootschalig verzet is, maar het begint wel met zulke dingen.
1: Het begint ergens.
2: Ja, precies.
1: En vanavond ga je de kans leggen samen met de burgemeester Dijkstra namens het voormalig verzet.
2: Ja.
1: Wat betekent dat voor jou?
2: Nou, ik vind het een eer. Ik heb eind januari de stadsspeld mogen ontvangen voor de vele verdiensten die, samen met mijn vrouw trouwens, die we hebben gedaan voor de stad Utrecht. Toegespitst natuurlijk op Zuilen. En de uitnodiging vond ik wel heel bijzonder. Ik werd ook gevraagd om te speechen over het verzet in Utrecht. Ja. Dat kan ik niet. Als je mij vraagt, van, wil je speechen over het verzet in Zuilen? Dan zeg ik, ja, dat doe ik. Maar dan doe ik het verzet in Utrecht tekort. Dus vandaar dat ik niet ga speechen. Ja. Maar ik vind het leggen van de krans wel een grote eer.
1: Welke inspiratie put jij uit alles wat er toen gebeurd is als het om verzet gaat? Nou, wat leer je dan voor het heden?
2: Nou, weet je, mijn eerste lezing die ik ooit heb gegeven ging over Zuilen in de Tweede Wereldoorlog. En de inspiratie voor mij is toch dat wat er in heel de wereld gebeurde ook in Zuilen. Dus daarom zou ik wel een lezing over het verzet in Zuilen in zijn algemeenheid ook voor Utrecht kunnen laten gelden. Het is wat er in Zuilen is echt, het is de vierde gemeente in de provincie. Hè? Dus een hele grote gemeente. En Ja, die speelde wel een belangrijke rol in de geschiedenis. Dus dat gaat door.
1: En de inspiratie die eruit put?
2: Ja, dat is de verzamelaarswoede die er bij mij nog steeds heerst. Het trots zijn op zuilen helpt daar ook heel goed mee.
1: Ja, maar ik bedoel van verzet. Vandaag de dag gebeurt er ook van alles. Ik bedoel, dit van let maar, op.
2: Nee.
1: Zorg dat het boel bij elkaar blijft, nee?
2: Ja, nee. Heb respect voor elkaar. En dat leer je dus onder andere ook uit de geschiedenis, dat mensen dus met doodsbedreiging, met hun leven inzetten voor de bescherming van anderen. Zo'n Sherry Kienikel die opgepakt wordt en in de oorlog en gemarteld wordt om zijn moeder te verraden die onderduikers in huis heeft en dat niet doet en aan zijn verwondingen overlijdt. Dat respect, dat vind ik heel bijzonder.
1: Dat zijn daden om bij stil te staan.
2: Ja, precies.
1: Vanavond tijdens de dodenherdenking, jij op het Domplein. En de krans ga je leggen samen met burgemeester Dijksma.
2: Dat klopt.
1: Bedankt.
2: Alsjeblieft.

0: Meer Nederlandstalige muziek zometeen vanaf 9 uur in de Hits uit Holland. En we blijven maar bij het Nederlands. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Is wel zo handig. Wel, ik ook in het Spaans mijn best zou kunnen doen. Jij ongelooflijk goed je best doet en dat ook zeker kunt. Maar laten we het gewoon maar in het Nederlands doen.
1: Het is toch prettiger, hè?
0: Ja. Sí, sí. Sí, dat was er één woordje dan in het Spaans.
1: Heel goed, heel goed, heel goed.
0: muy bueno, zeg ik dat goed dan of niet?
1: Ja, muy bueno. En nubes, muchos nubes, dat zijn veel wolken, nubes.
0: Oh, en dat staat ons te wachten vandaag. En dat is onweer in het...
1: Tormenta.
0: Oh. Oké, want van dit krijgen we allemaal, mee te maken vandaag, toch?
1: Ja, de lucht is vochtig, onstabiel. We hebben natuurlijk een heleboel bewolking nu boven ons hangen. Het is ook een beetje aan de nevelige kant. En lokaal is alles... pettenbuitje, lichtbuitje gevallen. Dat kan de komende 2-3 uur ook nog wel aan de orde zijn. Maar echt een paar wat stevigere buien komen in de loop van vanmiddag op gang. Moet die temperatuur eerst ook op gang komen. Want het is nu 12, 13 graden. Nou, het mikpunt is 18 graden. En dat is warm genoeg om er dan een paar stevige buien uit te trekken. Met onweer, met tormenta dus. Dat kan een paar stevige exemplaren zijn. Ze hangen ook bijna stil. Dus ja, er zullen ook plekken zijn die misschien niks krijgen. En een plek een kilometer verderop heeft precies die bui die totaal uitregent. Boven jouw tuin. Dat is dan wel weer fijn.
0: Oh ja, het gras is er heel blij mee, denk ik.
1: Ja, daarom. Dat zullen we wel horen.
0: Ik heb trouwens wel wat plekken in het gras die wat dorder zijn geworden. Of dat nou komt door de droogte, ik heb geen idee. Het zou wel kunnen, maar heel gek. Dus aan de rand van mijn terras, zeg maar, juist daar is het heel droog.
1: Dat kan. Maar ja, gras is heel sterk, hè?
0: Ja, hè?
1: Dat komt altijd weer terug. Dus,
0: komt altijd wel weer goed met dat gras.
1: Als je er lief tegen praat, dan moet het goed komen.
0: Je weet wat gras in het Spaans is, hè?
1: Hierba.
0: Oh, ik dacht garzón.
1: Gaston.
0: Goed. Het weer voor vandaag. Het kenmerkt zich dus nogal wat klappen waar we te maken mee krijgen. Het kan onweer vanmiddag ook. Regen, goed voor de natuur. Doortrekken naar morgen. Vanavond, wanneer wordt het een keer droog eigenlijk?
1: Ja, vanavond is heel lastig te zeggen. Omdat het gaat om een paar losse buien. Of misschien slechts een enkele losse bui. Dus zeker niet alle plekken zullen vanavond nat zijn. Dat zal echt een beetje een gemêleerd beeld zijn. Of misschien vallen er maar twee buien in heel Midden-Nederland.
0: Ja.
1: En vannacht komt er regen vanuit het zuidoosten onze kant op. Dus het wordt wat licht regenachtig vannacht. En morgenochtend, bevrijdingsdag begint dan waarschijnlijk bewolkt, nevelig, kennen we. Maar ook met wat lichte motregen en regen. Dat ze lijkt wel te stoppen, dus morgenmiddag is het dan droog. De zon heeft het moeilijk en daarmee ook de temperatuur. Bij een noordoostenwind wordt het morgenmiddag amper 14 graden.
0: Koude bedoeling met al die mensen die graag de vrijheid willen vieren op bevrijdingsdag.
1: Ja, dat is altijd jammer natuurlijk. Hè. Je wil eigenlijk vooral een zonnetje op zo'n belangrijke dag.
0: Ja.
1: De atmosfeer die heeft zijn eigen routekaart.
0: Ja, als het vanavond allemaal droog is, is het eigenlijk veel triester. Ja, als het regent rondom 2 minuten stilte.
1: In het westen en noorden van het land zal het wel lukken. Maar bij ons, kijk naar de lucht zou ik zeggen. Het is wel zo, als die bui, als je hem ziet hangen, wil niet zeggen dus dat hij naar jou toe komt, omdat het zo weinig waait.
0: Precies. Hey, Grita, dank je wel voor nu. Ik spreek jou morgenochtend weer.
1: Gezellig.
0: We horen jou aan tafel natuurlijk vanmiddag.
1: Uiteraard.
0: Dank je wel.
1: Jij ook.
0: Jo. Utrecht is wakker op ten einde met ABBA en SOS. Veel plezier.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden.
8: Dit is Eemland 1.
9: Met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
10: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
9: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
11: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
9: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
15: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel van deze maandag 4 mei. Vandaag is het dodenherdenking. We herdenken vandaag slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogssituaties en vredesoperaties. Vanavond om klokslag 8 uur staan we stil bij deze slachtoffers door 2 minuten stil te zijn. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Jacques Duin maakt ons warm voor de Nationale Molendag. Jannemien Knossen kruipt in de huid van singer-songwriter Nina Simone. Wat zijn slimme verkeerslichten voor fietsers? U krijgt het weer van Klaus. Klaas Bijker en sport van Willem van Veluw van Randje 16 uit Bunschoten. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is 1+1 Actueel van maandag 4 mei.
14: Dit is het programma 1+1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Earth and Fire met Journey Kaagman en haar man Bert Ruiter op bas. Journey Kaagman, ja, dit was alweer een single uit 1972. En we kennen de band uit Den Haag, maar al te goed. Jammer genoeg horen we de laatste jaren niks meer van Journey. Maar goed, we hebben in die tijd er wel heel erg van genoten van hun muziek. Dat is een ding wat zeker is. Dan gaan we naar de windmolen. De windhond wel te verstaan. En heeft u zin in een gezellige middag? Voor het hele gezin ga dan aanstaande zaterdag naar de korenmolen De Windhond. In Soest en Jacques Duin, de een van de molenaars van De Windhond, die heb ik aan de lijn. Goedemorgen Jacques.
1: Goedemorgen Peul.
0: Goedemorgen. Ja, zaterdag is het weer zover. Dan is het weer Nationale Molendag. Hoe leuk is dat?
1: Ja, heel erg leuk. Eigenlijk voor heel molenminend Nederland, kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: De meeste windmolens en watermolens in Nederland openen hun deuren om te laten zien wat ze allemaal zo doen. En de molen als Nederlands erfgoed weer helemaal mooi in het zonnetje te zetten.
0: Ja, hoe gaat het trouwens met de molens in Nederland?
1: Nou, eigenlijk de laatste jaren weer steeds beter. Het lukt ons steeds beter om nieuwe molenaars te vinden. Dat is natuurlijk heel belangrijk om molens draaiende te houden.
0: Mm-hmm.
1: En ook de financiering van molens, dat lukt de laatste tijd eigenlijk heel erg goed. Er worden zelfs molens bijgebouwd. En dat is heel lang geleden dat het molenbestand gegroeid is. Het is jaren en jarenlang achteruit gegaan.
0: Sorry.
1: En nu groeit het weer.
0: Nou, dat is mooi nieuws, want het is inderdaad een hele tijd slecht gegaan met de molens, mag je wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar nu dat er weer meer geld vrijgemaakt wordt, dan kan dat in stand gehouden worden. Maar wat jij zegt, er wordt ook bijgebouwd. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat is zeker bijzonder. En dat is natuurlijk vooral om het erfgoed te kunnen laten zien. Hè? Want de molen is natuurlijk ingehaald door allerlei andere instrumenten die we hebben. Gemalen voor de polders, meelfabrieken. Maar het erfgoed laten zien, dat is natuurlijk van groot belang. Zodat we ons allemaal bewust zijn van, oh, daar komt dat vandaan. Daar halen we dat lekkere brood vandaan.
0: Precies.
1: Is eigenlijk belangrijk om te laten zien op zo'n Nationale Molendag.
0: Nou ja, het lijkt me ook zo dat er dan meer mensen zijn die het leuk vinden om dan op zo'n molen te gaan werken.
1: Zeker, dat is belangrijk. En wat voor ons als korenmolen ook heel belangrijk is dat we mensen geïnteresseerd houden in de mooie producten die we maken. We malen natuurlijk zelf op ambachtelijke wijze ons meel. En daar zijn heel veel mensen zijn er gek op. En dat willen we graag zo houden, omdat ja, het geld dat we daarmee verdienen weer rechtstreeks de molen ingaat om die molen in stand te houden.
0: Absoluut, absoluut, Jacques. Nou, aanstaande zaterdag is er weer zo'n Nationale Molendag, ook hier in Soest. En ja, dan staat de molen, de windhond, weer helemaal in het zonnetje. Wat is er zoal te doen voor de mensen die komen kijken?
1: Ja, we richten ons op Nationale Molendag, een van onze drie feesten in het jaar, richten we ons vooral op de kinderen uit Soest en omgeving. Dus dat is wat centraal staat voor ons. Hè. Dus we hebben allerlei oud-Hollandse spelletjes. Kinderen kunnen ook eens deelnemen aan koekhappen, voor zover als ze dat nog nooit gedaan hebben.
0: Is wel een heel oud-Hollands spelletje.
1: Heel oud-Hollands, ja. En het is opvallend hoe leuk kinderen dat vinden. En daarom houden we dat er ook gewoon gezellig in. We hebben live muziek. Kinderen en hun ouders of grootouders kunnen proeven van allerlei lekkers wat we bij de molen maken. En natuurlijk kunnen ze, en dat vinden we ook heel belangrijk, een kijkje nemen in de molen en zich laten rondleiden. Om te laten zien hoe dat ambacht van molenaar eigenlijk in zijn werk gaat.
0: Het is verbazend om te zien hoe leuk kinderen het vinden om in zo'n molen rond te kijken en te zien hoe dat allemaal werkt. Ik weet dat mijn kleinzoon vorig jaar voor het eerst in de molen was en die vond het fantastisch. Maar wat hij ook heel erg leuk vond was die rondrit. Dan moet ik het even heel goed zeggen, dat de luisteraars ook weten wat er gebeurt. Dat was volgens mij een trekker met zo'n huifkar eraan en die ging zo'n rondje langs de velden.
1: Ja, dat klopt. Dat is op het oogstfeest geweest. Dat vieren we altijd eind juli, hè, als het graan van het land komt.
0: Juist, dat is niet aanstaande zaterdag.
1: Dat is niet aanstaande zaterdag, maar je geeft wel heel mooi aan hoe het enthousiasme voor kinderen, ja, hoe groot dat eigenlijk is. En wat ik altijd mooi vind om te zien, het enthousiasme bij onze molenaars is eigenlijk ook om die kinderen wat te laten zien. Hè, want dat werkt natuurlijk twee kanten op.
0: Ja, zeker weten.
1: Het is ongelooflijk leuk om kinderen dat te laten zien en hun verbazing te zien van hoe groot alles is, hoe zwaar alles is, hoe efficiënt efficiënt dat er allemaal gaat met dat graan malen en zo. Dus dat vinden kinderen geweldig om te zien.
0: Nou, aanstaande zaterdag kunnen ze het allemaal weer gaan bekijken. En jij bent er waarschijnlijk ook om iedereen rond te leiden en mee enthousiast te maken. Zijn er nog molenaars nodig of zeg je van nou, wij hebben er genoeg?
1: Nou, op onze molen hebben we op dit moment genoeg molenaars. En ook molenaars in opleiding, hè, want we leiden zelf onze molenaars op. Maar er zijn genoeg molenaars in de omgeving, in het Gooi en in Eemland en in Utrecht, die nog echt om molenaars zitten te springen. Dus als mensen zich willen aanmelden, dan kunnen ze ook gewoon naar onze molen komen en kunnen wij ze de weg wijzen.
0: Precies, Jacques. En als ze jullie zo bezig zien, weet ik zeker dat ze heel enthousiast gaan worden. Want het is zo leuk om dat allemaal live mee te maken. Ik dank je voor nu. Ik wens je een hele fijne dag. En aanstaande zaterdag een mooie dag gewenst.
1: Oké, dankjewel.
0: Tot ziens. Dag, hè.
1: Dag.

0: Windy Town van Chris Rea. En het is inderdaad een windy town. Als ik zo hier naar buiten kijk in Baren, hier aan de Maatkampweg, dan is het zo anders dan een paar dagen geleden. Toen was het volop zon en iedereen liep lekker buiten in zijn t-shirt. En nu hebben we allemaal weer een jasje aan en is het grijs en regenachtig. Maar ik weet zeker dat als ik straks met onze weerman Klaus Bijker praat, dat hij zal zeggen van het is fijn, want de natuur heeft een slokje water nodig. En dat is natuurlijk ook zo. Nina Simone, ons volgende onderwerp. Een Amerikaanse gospel, jazz en soulzangeres. Geboren in 1933 als Eunice Kathleen Wayman in de zuidelijke staat van Amerika, North Carolina. En wij kennen haar van nummers als Ain't God No, I Love You Porgy en My Baby Just Cares For Me. Jannemien Knossen, klassiek violiste, zangeres en stemactrice, is in het werk van deze legendarische Amerikaanse zangeres gedoken. Jannemien, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Jannemien, wat is jou zo gaan boeien aan deze Nina Simone?
1: Ik ken haar natuurlijk eigenlijk al heel lang, al vanaf dat ik heel jong was. Mm-hmm. Toen vond ik haar al helemaal geweldig. Maar een paar jaar geleden zong ik in de voorstelling van Herman van Veen, want daar speel ik al heel lang samen mee, mm-hmm, zong ik een nummer van haar. Feeling Good. En ik vond dat zo gaaf om te doen. En toen ben ik verder in haar leven gedoken. En Herman had bedacht, die zei van waarom ga je daar niet gewoon een liedjesprogramma van maken? Mm. En dat heb ik gedaan.
0: En dat heb je gedaan met enkel en alleen de nummers van Nina Simone?
1: Van haar repertoire. Want zij schreef niet alles zelf. Er zijn ook heel veel liedjes die zij zelf ook gecoverd heeft. Uit haar repertoire heb ik de voor mij mooiste liedjes uitgekozen. En die hebben we tot een voorstelling gemaakt. En dat hebben we 16 keer gespeeld. En nu willen we daar een cd van gaan maken.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Even over deze zangeres. Zij was een hele bijzondere, krachtige vrouw ook, maar ook heel veelzijdig, hè? Want ik noemde net een paar wat ze zong. Gospel, jazz, soul, pop ook nog. Dat waren allemaal genres waar zij zich in thuis voelde. Maar ze was ook een voorvechter tegen het racisme.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ze was inderdaad heel veelzijdig. En ze heeft, net als ik, een klassieke achtergrond. Ze is begonnen als klassiek pianiste. En eigenlijk is ze gaan zingen omdat ze geld nodig had voor haar studie. Dat werd zo opgepakt en mensen vonden dat zo mooi. Dus dat is uiteindelijk is ze geen klassiek pianiste geworden, maar is ze dus zangeres geworden. Maar ze heeft zichzelf wel altijd begeleid. En ik denk dat daardoor ook haar interesses voor de muziek heel breed waren.
0: Ja.
1: Dus ze heeft ook altijd haar klassieke stijl ook verweven in het jazzrepertoire, in het folkrepertoire, in alle liedjes die ze zong, zat ook altijd dat klassieke element. Dus dat is altijd wel bijzonder. Dat was wel een van haar belangrijkste kenmerken.
0: Absoluut. Jannemien, we gaan even een stukje luisteren van Nina Simone. En dan praten we zo verder.
1: Is goed.

0: 1957, Jannemien, werd dit opgenomen. En in 1987 werd het pas een grote hit. Jammer, hè?
1: Ja.
0: Jammer,
1: nou,
0: hè?
1: Heeft ze nog, maar daar heeft ze nog best wel veel lol van gehad, hoor.
0: Ja, nou gelukkig wel. Gelukkig wel. Nou, Jannemien, jij wil graag een plaat op gaan nemen. In de stijl, zeg maar, van Nina Simone, zeg ik dat correct?
1: Ja, zeker ook in haar stijl. Maar zeg maar het repertoire uit de theatervoorstelling, dus haar liedjes,
0: ja,
1: die ik wel natuurlijk ook naar mijn hand heb gezet, die willen we nu op een plaat op gaan nemen.
0: Is haar manier van zingen, is dat ook gelijk jouw manier van zingen geworden? Of heb je daar heel veel, ja, je moeten, ja, omvormen of op moeten studeren? Of hoe werkt dat om dat eigen te maken? Want ja, zij was een zwarte zangeres. En jij bent natuurlijk een blanke vrouw. En dan heb je toch een andere kleurklank in je stem.
1: Ja, zeker. Ja, en ik ben zelf jazzzangeres. Ik heb jazzzang gestudeerd aan het conservatorium. Dus ik ben wel gewend het repertoire te zingen, wat zij ook zong. Alleen ik breng een ode aan haar. En ik doe haar niet na, want dat kan ik helemaal niet. Ik heb gewoon mijn eigen stijl van zingen. En natuurlijk ben ik wel geïnspireerd hoe zij nummers aanpakt. Maar ik doe haar zeker niet na.
0: Nee. Ik denk dat je daar ook eigenlijk nooit aan moet beginnen. Ik ben geen zangeres. Maar het lijkt mij dat je altijd wel dicht bij jezelf moet blijven. En dan kun je ook een hele mooie ode aan een artiest brengen.
1: Zeker. Ja, dat vind ik ook. Het moet vooral uit mezelf komen.
0: Nou, inderdaad. Dat is ook zo. Jannemien, je wilt dus die plaat opnemen, maar daar heb je geld voor nodig. En
1: ja,
0: ik heb van andere artiesten die we in de uitzending ook hebben gehad in het verleden begrepen dat dat heel veel geld kost. He, je moet een studio afhuren, nou ja, enzovoort. Want hoeveel heb je eigenlijk nodig?
1: Ja, voordat ik het bedrag ga noemen, want daar schrikken mensen natuurlijk altijd wel van. Ik ga niet alleen zomaar een cd opnemen, het is een heel speciaal project. Ik ga 3 dagen in de theater De Kapschuur op het Herman van Veen Art Center. Dat theater is helemaal omgebouwd tot studio.
0: Mm-hmm.
1: En daar mag een select publiek bij van donateurs. Dus ongeveer 30 per dag. En die mensen, dus we gaan een soort live cd opnemen met klein publiek. En we filmen het ook allemaal, zodat we mooie clips daarvan kunnen maken.
0: Dat is heel goed idee. Om op die manier.
1: Ja.
0: Nou ja, je hebt live publiek erbij. Dus dat maakt het al heel levendig. Hè? Het applaus en noem maar op. En filmbeelden erbij. Eemland 1 is erbij. Mijn collega Tim van Schijen is erbij. Die gaat ook aandacht aan jou schenken. Maar dan is het alleen op die manier dat je dat geld bijeenbrengt door die voorstelling. Of zeg je van nou, daarnaast mag er ook wel gestort worden.
1: Ja, zeker, ja. Dat zou ontzettend fijn zijn. En het feit dat mensen bij mogen zijn, ja, dat maakt het nog meer dat het echt dat mensen betrokken zijn. Maar mensen kunnen ook betrokken zijn door gewoon een andere donatie te geven. Elke euro is van harte welkom. En je krijgt er ook iets voor terug. Dus vanaf een bepaald bedrag krijg je ook een gesigneerde cd.
0: Kijk.
1: Of ja.
0: Kijk, hoe leuk is dat?
1: Er zijn allerlei manieren.
0: Allerlei manieren. Nou, ja. En wanneer ga je deze optredens doen bij Herman van Veen Center?
1: Dat is 14, 15 en 16 juni. En de crowdfunding actie die is net anderhalve week gestart. En die stopt op 1 juni.
0: Die stopt op 1 juni. Dus mensen kunnen nog jou helpen om deze prachtige cd te realiseren en te laten komen. Maar ik denk dat dat helemaal gaat lukken, Jannemien. Want het is zulke fantastisch mooie muziek. En dus hoe...
1: Nou, en als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze naar de pagina van voordekunst.nl.
0: Voordekunst.nl.
1: Ja, daar sta ik bij. Dat is het platform voor de crowdfunding. En als ze dan op mijn naam zoeken, Jannemien Knossen, dan komen ze vanzelf bij de pagina. En daar staat alle informatie. En ook met de foto's. Daar kunnen ze alles vinden.
0: Daar kunnen ze alles vinden.
1: Ja.
0: Is het al vol 14, 15 en 16 juni?
1: Nee, we zijn nog maar net begonnen en het is ook best wel een bedrag wat mensen, ja, het is, kost €100 om daarbij te kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat is best wel veel, maar het is ontzettend bijzonder omdat ze dus een hele middag bij de opname zijn. Ze krijgen een hapje en een drankje en ze krijgen ook nog de cd. Dus het is niet alleen maar dat. Dus.
0: En het is bijzonder om daarbij te zijn dat er een live cd opgenomen wordt van jou. Met een ode aan Nina Simone met haar prachtige muziek. Nou, ik denk dat dan €100 helemaal niet te veel is. Als je kijkt wat je voor een ander concert weg moet geven dan of moet betalen. Ja. Dan is dat ook niet misselijk. Laten we eerlijk zijn.
1: Precies,
0: toch?
1: Maar als het te veel is voor mensen, wat ik echt snap. Elke euro is welkom. Dus het hoeft niet een hoog bedrag te zijn.
0: Nou, ik hoop dat heel veel mensen erop afkomen. 14, 15, 16 juni en tot 1 juni. En noem nog even de website.
1: Voordekunst.nl.
0: Voordekunst.nl. En dan helpt u mee om Jannemien Knossen haar cd met de nummers van Nina Simone te laten uitkomen.
1: Met mijn band. Ja, ik heb 3 jonge muzikanten erbij.
0: Met jouw band. Jannemien, ik dank je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat de cd er binnenkort gaat komen. En dan gaan we zeker nummers ervan laten horen hier bij Eemland 1.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Dag Jannemien. Dag.
1: Oké, fijne dag. Dag.

0: Ja, en dat kon ook niet anders dat we even die plaat moesten draaien van de Kick. Simone en een beetje ode aan Simone die we net hebben gehoord. En niet gesproken wou ik zeggen, maar het cd komt eraan. En nu is het tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, u hoort het al. Ik heb hier studiogasten en dan zeg je even gedag. Goedemorgen Klaas, jij bent er ook lekker bij vanochtend.
2: Ja.
0: Ja, gezellig toch?
2: Ja, en de droogte is voorbij, hè?
0: Ja, daar ben jij heel blij mee, want jij zei het vorige week al, hè, het is te droog. En dat hebben we gezien aan alle branden die uitgebroken zijn, her en der. Ja. Ja, ook helemaal niet zo fijn natuurlijk. Nee. En gelukkig is er wat nattigheid gevallen en de plantjes zijn ook weer blij.
2: Ja, er viel hier althans 10 mm in een paar buien gisteren. Vannacht was het bijna droog. En ook vandaag valt er her en der wat regen. Vooral in het oosten van het land. En morgen op bevrijdingsdag is de westelijke helft is er veel beter af als de oostelijke helft. Dus in het oosten vallen wat regen of onweersbuien, het westen bijna niet. Dus wij zitten op de rand en ik denk dat het weer hier meer lijkt op het westen als in het oosten. En als het nog niet goed genoeg is, dan is er overmorgen komt er een groot regengebied vanuit Frankrijk over ons land trekken met het zwaartepunt langs de oostgrens. Dus in de buurt van Winterswijk kan er 40 tot 50 mm vallen. En ook dan valt er in het westen bijna niks. En nu komt wel de regen komt wat verder westwaarts als vandaag en morgen. Dus maar het blijft zo dat de

0: Amersfoort en krijgt dus een plensbui op je hoofd.
1: Het zijn geen buien. Overmorgen is het een groot neerslaggebied. Het is wel een beetje buiig hoor.
0: Maar het
1: regent alsmaar door. En bovendien moet je het dan ook bezuren wat temperatuur betreft. Want we komen nauwelijks in de dubbele cijfers. Rond 10 of net erbovenuit. Als het inderdaad de hele dag regent. Maar als het niet regent, zit je diverse graden hoger.
0: Ja, jij houdt weer die slag om de arm, hè? Eh? Ja, Klaus, jij houdt altijd die slag om de arm, hè?
1: Ja, helemaal bij dit weerbericht. Het is heel echt tricky.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, als we even naar vandaag kijken. Hier in Baren begint de lucht een beetje te klaren. Ja. Ik ga niet zeggen dat het zonnig wordt, maar het begint wel lichter te worden en het is droog.
1: Ja, de zon komt tevoorschijn, hoor. Want dit is laaghangende bewolking en mist. Die trekt op als die regen- en onweersbuien actief worden. Maar op de Dam vanavond, bij de herdenking, zal het waarschijnlijk wel droog zijn. En
0: dat is heel fijn voor Maxima en Willem-Alexander.
1: Dat is toch wel fijn. Ja. Mensen niet met een paraplu in de hand daar...
0: dat is ook zo. Het is natuurlijk altijd al een beetje sombere gelegenheid. En als het dan ook nog regent. Maar goed, de natuur is er blij mee. En daar dan zijn wij ook weer blij.
1: Ja, ik wou nog even zeggen dat het daarna snel opwarmt. Dus dat koele weer duurt niet lang. En daarna is het een paar dagen droog en zonnig. En dan gaan we weer gewoon door met wisselvallig meiweer. Dus de regen komt weer gauw terug.
0: Goed.
1: Ook na overmorgen.
0: Ook na overmorgen.
1: Een paar dagen droog en daarna zou het opnieuw... zijn er regen- en onweersbuien mogelijk.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden. Ja. Jij houdt het in de gaten voor ons. En wij gaan het aan jou vragen. Morgen dan ben jij er weer. Met het weer.
1: Oké.
0: Hoe vind je die?
1: Ik wens je een mooie dag toe.
0: Jij ook. Dag Klaas.
1: Dag.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Je hoort een klein beetje de klanken van de Paperback Writer door dit nummer Rain. Uit 1966 van John Lennon. Het was de B-kant van de Paperback Writer. En ik vind dat je die tonen van de Paperback Writer, dat hoor je er echt doorheen. Prachtig nummer. Jammer dat we hem zo weinig horen. Maar ik vind hem fantastisch. Ja, de Beatle-kenners onder ons, die kennen hem natuurlijk als hun broekzak. Goed, wij gaan naar Joost de Kruif. Joost de Kruif is een specialist fietsgedrag. Dan ga ik even vragen wat dat nou precies inhoudt. Want er is een fiets-app geheten Das Zo Gefietst. En ja, die heeft een nieuwe functie. En dat is dat alles sneller op groen gaat. En dan heb ik het weer over de stoplichten. Maar Joost, goedemorgen. Welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, nou wil ik eerst nog weten, wat is een fietsspecialist?
1: Ja, of... dat is een goede vraag.
0: Ja,
1: dat
0: hè?
1: Is een goede vraag.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Nee, absoluut. Ik hou me bezig met eigenlijk het fietsgedrag van fietsers. Dus welke routes kiezen ze? Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat meer mensen de fiets gaan gebruiken? En eigenlijk voor de Nederlander is fietsen heel erg normaal en misschien te normaal. Maar we willen eigenlijk dat mensen meer de fiets gaan nemen voor de korte en de middellange afstanden.
0: Ja, dat begrijp ik. Minder auto's op de weg bedoel jij ook, hè?
1: Ook. Of meer mensen op de fiets naar het openbaar vervoer mag ook.
0: Dat mag ook. Zeker. Dat is ook een goeie. Nou, even over deze nieuwe fiets-app. Das Zo Gefietst heet die app. Maar hoe werkt zo'n app? En kun je dat in eenvoudige taal, dat iedereen het begrijpt, ik ook, kun je dat uitleggen?
1: Ja, het is gewoon een app die je kan downloaden in de App Store of in de Play Store. Mm-hmm. En hij is er eigenlijk op gericht om mensen te stimuleren om vaker de fiets te gaan gebruiken. Nou, en daar hebben we eigenlijk verschillende manieren voor. Mensen die worden beloond voor ritten, voor eigenlijk alle kleine ritjes die mensen maken, die worden via de app geregistreerd. En op basis van het aantal ritjes krijg je punten die je maar kan inwisselen voor goede doelen, voor beloningen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook heel fijn om de fiets te belonen als ze aan het fietsen zijn. En dat is eigenlijk de nieuwe module in de app, dat als je een slim verkeerslicht nadert, dat dan de app tegen het verkeerslicht zegt, ik kom eraan, zou ik alsjeblieft eerder groen mogen? En dan kan het slimme verkeerslicht kijken of het past in de regeling om de fietser ook echt eerder groen te geven of wat langer groen, zodat ze niet, als ze bijna bij het verkeerslicht zijn, dat het licht op rood gaat, zoals u net zei, dat het een stoplicht wordt. Mm-hmm. Maar dat het eigenlijk de doorstroming en de veiligheid van de fietser tijdens het fietsen verhoogt.
0: Oké, als ik het goed begrijp, je kan het downloaden in de App Store. Dan word je beloond omdat je de fiets pakt in plaats van, laten we zeggen, de auto. En je bouwt dan punten op. En maakt dat dan uit hoe lang je fietst of hoe ver je fietst?
1: Nee.
0: Dat maakt niet uit. Gewoon het feit echt, dat je de punten...
1: Als je gaat fietsen, wordt het enorm gewaardeerd.
0: Ja. Dus je pakt de fiets en dan krijg je al die beloning. En dan kun je met die punten... wat kan ik ermee? Kan ik ermee naar de Albert Heijn of naar de DA? Of wat kan ik ermee?
1: Nou, je hebt eigenlijk twee kanten. Je kan goede doelen steunen, maar het is natuurlijk ook voor jezelf. En waar we nu druk mee bezig zijn, is het aansluiten van landelijke beloningspartners. Dat je inderdaad met een aantal bedrijven de gefietste punten in kan leveren voor korting op artikelen.
0: Oh,
1: maar dat
0: ja.
1: is nog niet zover dat we bij elk willekeurig aangesloten bedrijf de punten kunnen inwisselen. Maar we zijn er wel druk mee en er is steeds meer interesse ook van bedrijven. Omdat het toch wel een heel goed doel is wat we...
0: Absoluut.
1: Absoluut,
0: ja. En dan is het ook nog zo dat als je dus die app hebt gedownload en activeert en je bent aan het fietsen, dat dan die stoplichten eerder of langer op groen blijven voor jou als fietser.
1: Ja, en het is wel zo.
0: Maar krijg je dan, Joost, even tussendoor. Maar krijg je dan niet een soort chaos op de weg? Als al die fietsers die met die app en al die lichten steeds op groen en die auto's dan, want die staan dan steeds voor rood.
1: Ja, dat klopt. Dat snap ik. Ik snap dat je het zegt. En uiteindelijk is het slimme verkeerslicht wel zo slim dat er onderscheid wordt gemaakt naar verschillende groepen weggebruikers. Dus je hebt de nood- en hulpdiensten, dus de brandweerauto, de ambulance en politie. Die worden apart erkend. Het openbaar vervoer wordt erkend. De logistiek wordt erkend en de fietser. Dus het is niet zo dat het puur en alleen een bevoordeling is van de fietser. De regeling kijkt eigenlijk van wie heeft de hoogste prioriteit. En ik kan zich ook voorstellen dat als een ambulance voorrang wil op een kruispunt, dat daar de hoogste prioriteit
0: ligt.
1: Ja,
0: dat lijkt mij logisch. Dat lijkt mij logisch. Ja, goed, is de app al te downloaden?
1: Ja, de app is te downloaden.
0: Ook hier in Soest, heb ik begrepen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en is die al in de rest van het land te downloaden of alleen nog hier in de regio?
1: Nee, iedereen kan gewoon de app downloaden in Nederland. Er zijn een aantal provincies inmiddels heel erg actief om ook te zorgen dat de beloningen binnen de app goed geregeld zijn. Dus je kan hem overal downloaden, je kan er gebruik van maken, maar niet alle fietsstimuleringen.
0: Het ligt ook aan de stoplichten. Het ligt ook aan de stoplichten. Hè? Niet alle stoplichten reageren er nog op, heb ik begrepen.
1: Nee, niet alle stoplichten zijn ook even slim nog. Maar goed, ook daar wordt hard aan gewerkt.
0: Oh, we krijgen straks een heel slim land, geloof ik. Joost. Slimme fietsers, slimme stoplichten. Nou, het klinkt heel goed. En zeker ook dat mensen beloond worden voor vaker de fiets te pakken. Ik denk dat dat sowieso fijn is. En als er dan nog een extra beloning aan vasthangt, dan zal men dat zeker vaker gaan doen. Ik dank je hartelijk, Joost de Kruij, voor de uitleg. En ik ga straks op de fiets naar huis. Ik ben benieuwd of het dan werkt. Ik ga het uitproberen. Dankjewel. Fijne dag.
1: Hoi, hoi.

0: Herkent u de stem van David Bowie? Ik eerst niet, maar wat een leuke plaat. Uncle Arthur. En ja, die volgde zijn oma of zijn moeder. Dat weet ik nou even niet zo goed. Maar in ieder geval, het was allemaal geschreven voor de fiets. En het was een nummer uit 1967 alweer op de album David Bowie. En later op eerste compilatiealbum ook nog verschenen in 1970. Dat was even de achtergrondinformatie. En dan is het tijd voor sport, want ja, het is maandag. En wie hebben we dan altijd aan de lijn? Dat is Willem van Veluwe van Randje 16 in Bunschoten. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bo.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het daar in Bunschoten, Willem?
1: Nou, ik moet je allereerst vertellen, Bo, dat ik verrast werd door vele telefoontjes zaterdagmiddag. Want het bleek dat jij op een prachtige manier het Spakenburgse volkslied gezongen hebt.
0: Nou, en, moet ik wel even lachen, Willem. Want ik moet je eerlijk zeggen, dat is zo moeilijk, dat dialect. Dat ging mij niet goed af, hoor.
1: Oh, ik heb juist hele leuke reacties gekregen erop. Dat iemand die niet uit Spakenburg kwam, dat wilde proberen.
0: Ik wil het altijd proberen, dat weet je. Ik sta overal voor open. Tenminste, voor heel veel dingen, laat ik het zo zeggen. Maar het was wel heel erg leuk. Omdat met twee van die Spakenburgse mannen en mijn gasten aan tafel, om dat lied te gaan zingen. Dus dat was, vond ik wel heel erg leuk. En dat jij daar reacties op hebt gehad, vind ik nog leuker.
1: Ja, ik was zelf ook heel verbaasd, hoor. Want ik luisterde ook rechtstreeks naar de uitzending. En ik dacht, zo, dat vind ik knap van jou om zo te proberen, hoor. Want ik weet dat wij zingen het ook met het visserskoor, dat niet makkelijk is.
0: Het is absoluut niet makkelijk, maar ik vond het wel heel erg leuk. Maar vraag mij niet om bij jou op de voetbalvelden te gaan staan. Want dat wordt geen succes. Want Willem, vertel eens even, wie ga jij in de uitzending hebben deze week?
1: Ja, wij hebben vanavond, de uitzending wordt wat eerder opgenomen in verband natuurlijk met de dodenherdenking. Wij hebben twee trainers van Spakenburg in de uitzending zitten. Dat is Walter van der Geest en Jorg Hartog. Die gaan wat vertellen over de club. Er zijn bij Spakenburg ook wat ontwikkelingen. Er is volop belangstelling voor de hoofdtrainer Chris de Raaf. Mm-hmm. Die is in beeld bij Telstar om de trainer die van Telstar die naar Utrecht gaat op te volgen. Dus ja, dan zal Spakenburg ook een nieuwe trainer aan moeten stellen.
0: Ja, hoe is dat, Willem? Hoe is dat als zo'n trainer weggaat? Wat betekent dat voor de ploeg?
1: Ja, dat is toch anders. Want iedere trainer heeft zijn eigen werkwijze, zijn eigen regels. Dat is toch altijd heel anders. En Chris die heeft geweldige resultaten geboekt bij Spakenburg. Hij is heel ver in de beker gekomen, is een keer kampioen geworden. Draait altijd zo de laatste twee seizoenen, wat ze in Spakenburg te weinig vinden natuurlijk, rond de vierde plaats. Mm-hmm. Maar je moet ook niet vergeten, de clubs die versterken zich steeds meer. Daar wordt ongelooflijk veel geld in gestopt. Dus dan kan je niet altijd maar kampioen worden.
0: Dat kan
1: ook
0: niet.
1: En voor Chris is het een geweldige stap naar het Eredivisie voetbal. Hij moet nog wel even zijn papiertje halen aan het eind van de maand juni. En dan mag hij dus gewoon in het betaalde voetbal trainen. En iedereen gunt hem dat enorm. Mm. Alleen Spakenburg zal op zoek moeten naar een nieuwe trainer.
0: En heb jij al het idee dat ze al iemand op de korrel hebben?
1: Ja, kijk, de technische commissie die is natuurlijk houdt rekening mee met verschillende scenario's waar ze toch al hun contacten al een beetje gaan leggen. Maar die gaan ze natuurlijk niet vertellen.
0: Heb jij al een beetje idee welke namen er zo'n beetje rond waren, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Ik heb het wel een beetje proberen uit te horen bij een bestuurslid waar ik zaterdag mee bij FC Utrecht zat, maar die liet er nog niks over los.
0: Nee.
1: En überhaupt of hij het zelf al weet, dat hij wist het ook nog niet, zei hij. Maar ja, dat blijft altijd even verrassend. Maar zodra het van Chris bekend wordt, dan gaat het heel snel, want dan komt die naam naar buiten en dan komt de pest erop en een persconferentie. Dus dat gaat heel snel.
0: En jij wil eigenlijk de eerste zijn natuurlijk. Eigenlijk weer,
1: ja,
0: hè, Willem?
1: Ja. Ik ben ook altijd wel een van de eerste, hoor, dan.
0: Goed. En wat
1: ga ik jou gelijk inlichten natuurlijk.
0: Ja, dat wil ik dan ook wel weten. En wat heb je verder nog op programma?
1: Ja, na randje 16 komt dan dinsdag twee dames van het volleybalteam. Die spelen, de competitie is afgerond bij Unicorners in Spakenburg. Die gaan hele leuke dingen over het seizoen vertellen. Ze hebben het kampioenschap net niet gered op een paar punten na. En die vertellen toch over de leuke vereniging die volgend jaar zelfs 60 jaar bestaat. En die vertellen vast wat dingen, hoe dat gevierd gaat worden en hoe ze het afgelopen seizoen beleefd hebben.
0: Het wordt een leuke uitzending,
1: ook nog
0: Willem.
1: Het visserscore, dat is dan wel ietsjes algemener. Maar daar sluit jouw verhaal heel mooi op aan. Want ik heb aan het visserscore gevraagd of ze ooit nog eens het Spakenburgs volkslied gaan zingen tijdens de derby.
0: Ah.
1: En voor 9000 mensen, dat was een vraag waar ze alleen met ja en nee op konden beantwoorden. Maar uiteindelijk antwoordden ze daar toch op met nee. Want ik vond dat zo jammer. Want,
0: En weet je ook waarom? Waarom ze dat niet willen doen?
1: De kijkers kunnen zien, want ze hebben dat allebei helemaal goed uitgelegd. Kijk, er zijn tal van sfeeractiviteiten voor de wedstrijd. En dat neemt gewoon te veel tijd in beslag als hun daar met 60 mensen gaan staan zingen.
0: Ik snap het. Jammer Willem, ja. Maar goed, het is niet anders. Jij hebt in ieder geval een mooi programma wat je neer kan gaan zetten. Ik dank je voor vandaag, Willem. En ik wens je heel veel succes. En wij spreken elkaar volgende week maandag weer. Ja. Zullen wij dat afspreken samen?
1: Jazeker. Die staat al even spullen.
0: Nou, zet hem in je agenda. Willem van Veluwe van Randje 16, dank je wel. Fijne maandag.
1: Oké, fijne dag nog. Hoi.

En met Joe Curry gaan wij afscheid nemen van u, want het is alweer tijd. Ja, het uur zit er alweer op. Het is weer omgevlogen op deze maandag 4 mei. Vanavond 8 uur, 2 minuten stilte voor het herdenken van de doden uit de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen daarna. Ik dank u voor het luisteren voor vandaag. Het programma is terug te luisteren tussen 12 en 1 vanmiddag. En anders kunt u kijken op onze website eemland1.nl. En wij zijn er ook op de socials met alle onderwerpen, alle interviews en alles wat Eemland 1 te bieden heeft. Voor vandaag dank ik u hartelijk. Mooie dag, maak het dat ervan. En wij zijn er morgen weer. Dag allemaal.

0: NOS-journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie.
2: Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: En Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel van deze maandag 4 mei. Vandaag is het dodenherdenking. We herdenken vandaag slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogssituaties en vredesoperaties. Vanavond om klokslag 8 uur staan we stil bij deze slachtoffers door 2 minuten stil te zijn. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Jacques Duin maakt ons warm voor de Nationale Molendag. Jannemien Knossen kruipt in de huid van singer-songwriter Nina Simone. Wat zijn slimme verkeerslichten voor fietsers? U krijgt het weer van Klaas Bijker en sport van Willem van Veluw van Randje 16 uit Bunschoten. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 4 mei. De
1: omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Earth and Fire met Journey Kaagman en haar man Bert Ruiter op bas. Journey Kaagman, ja, dit was alweer een single uit 1972. En we kennen de band uit Den Haag, maar al te goed. Jammer genoeg horen we de laatste jaren niks meer van Journey. Maar goed, we hebben in die tijd er wel heel erg van genoten van hun muziek. Dat is een ding wat zeker is. Dan gaan we naar de windmolen. De windhond wel te verstaan. En heeft u zin in een gezellige middag? Voor het hele gezin, ga dan aanstaande zaterdag naar de korenmolen De Windhond. In Soest en Jacques Duin, de een van de molenaars van De Windhond, die heb ik aan de lijn. Goedemorgen Jacques.
1: Goedemorgen Peul.
0: Goedemorgen. Ja, zaterdag is het weer zover. Dan is het weer Nationale Molendag. Hoe leuk is dat?
1: Ja, heel erg leuk. Eigenlijk voor heel molenminend Nederland, kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: De meeste windmolens en watermolens in Nederland openen hun deuren om te laten zien wat ze allemaal zo doen. En de molen als Nederlands erfgoed weer helemaal mooi in het zonnetje te zetten.
0: Ja, hoe gaat het trouwens met de molens in Nederland?
1: Nou, eigenlijk de laatste jaren weer steeds beter. Het lukt ons steeds beter om nieuwe molenaars te vinden. Dat is natuurlijk heel belangrijk om molens draaiende te houden.
0: Mm-hmm.
1: En ook de financiering van molens, dat lukt de laatste tijd eigenlijk heel erg goed. Er worden zelfs molens bijgebouwd. En dat is heel lang geleden dat het molenbestand gegroeid is. Het is jaren en jarenlang achteruit gegaan.
0: Sorry.
1: En nu groeit het weer.
0: Nou, dat is mooi nieuws, want het is inderdaad een hele tijd slecht gegaan met de molens, mag je wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar nu dat er weer meer geld vrijgemaakt wordt, dan kan dat in stand gehouden worden. Maar wat jij zegt, er wordt ook bijgebouwd. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat is zeker bijzonder. En dat is natuurlijk vooral om het erfgoed te kunnen laten zien. Hè? Want de molen is natuurlijk ingehaald door allerlei andere instrumenten die we hebben. Gemalen voor de polders, meelfabrieken. Maar het erfgoed laten zien, dat is natuurlijk van groot belang. Zodat we ons allemaal bewust zijn van, oh, daar komt dat vandaan. Daar haalden we dat lekkere brood vandaan.
0: Precies.
1: Is eigenlijk belangrijk om te laten zien op zo'n Nationale Molendag.
0: Nou ja, het lijkt me ook zo dat er dan meer mensen zijn die het leuk vinden om dan op zo'n molen te gaan werken.
1: Zeker, dat is belangrijk. En wat voor ons als korenmolen ook heel belangrijk is, is dat we mensen geïnteresseerd houden in de mooie producten die we maken. We malen natuurlijk zelf op ambachtelijke wijze ons meel. En daar zijn heel veel mensen zijn er gek op. En dat willen we graag zo houden, omdat ja, het geld dat we daarmee verdienen weer rechtstreeks de molen ingaat om die molen in stand te houden.
0: Absoluut, absoluut, Jacques. Nou, aanstaande zaterdag is er weer zo'n Nationale Molendag, ook hier in Soest. En ja, dan staat de molen, de windhond, weer helemaal in het zonnetje. Wat is er zoal te doen voor de mensen die komen kijken?
1: Ja, we richten ons op Nationale Molendag, een van onze drie feesten in het jaar, richten we ons vooral op de kinderen uit Soest en omgeving. Dus dat is wat centraal staat voor ons. Hè. Dus we hebben allerlei oud-Hollandse spelletjes. Kinderen kunnen ook eens deelnemen aan koekhappen, voor zover als ze dat nog nooit gedaan hebben.
0: Is wel een heel oud-Hollands spelletje.
1: Heel oud-Hollands, ja. En het is opvallend hoe leuk kinderen dat vinden. En daarom houden we dat er ook gewoon gezellig in. We hebben live muziek. Ze kunnen, kinderen en hun ouders of grootouders kunnen proeven van allerlei lekkers wat we bij de molen maken. En natuurlijk kunnen ze, en dat vinden we ook heel belangrijk, een kijkje nemen in de molen en zich laten rondleiden. Om te laten zien hoe dat ambacht van molenaar eigenlijk in zijn werk gaat.
0: Het is verbazend om te zien hoe leuk kinderen het vinden om in zo'n molen rond te kijken en te zien hoe dat allemaal werkt. Ik weet dat mijn kleinzoon vorig jaar voor het eerst in de molen was en die vond het fantastisch. Maar wat hij ook heel erg leuk vond was die rondrit. Dan moet ik het even heel goed zeggen, dat de luisteraars ook weten wat er gebeurt. Dat was volgens mij een trekker met zo'n huifkarder aan en die ging zo'n rondje langs de velden.
1: Ja, dat klopt. Dat is op het oogstfeest geweest. Dat vieren we altijd eind juli, hè, als het graan van het land komt.
0: Juist, dat is niet aanstaande zaterdag.
1: Dat is niet aanstaande zaterdag, maar je geeft wel heel mooi aan hoe het enthousiasme voor kinderen, ja, hoe groot dat eigenlijk is. En wat ik altijd mooi vind om te zien, het enthousiasme bij onze molenaars is eigenlijk ook om die kinderen wat te laten zien. Hè, want dat werkt natuurlijk twee kanten op.
0: Ja,
1: het
0: zeker weten.
1: Het is ongelooflijk leuk om kinderen dat te laten zien en hun verbazing te zien van hoe groot alles is, hoe zwaar alles is, hoe ja, efficiënt dat het allemaal gaat met dat graanmalen en zo. Dus dat vinden kinderen geweldig om te zien.
0: Nou, aanstaande zaterdag kunnen ze het allemaal weer gaan bekijken. En jij bent er waarschijnlijk ook om iedereen rond te leiden en mee enthousiast te maken. Zijn er nog molenaars nodig of zeg je van nou, wij hebben er genoeg?
1: Nou, op onze molen hebben we op dit moment genoeg molenaars. En ook molenaars in opleiding, hè, want we leiden zelf onze molenaars op. Maar er zijn genoeg molenaars in de omgeving, in het Gooi en in Eemland en in Utrecht, die nog echt op molenaars zitten te springen. Dus als mensen zich willen aanmelden, dan kunnen ze ook gewoon naar onze molen komen en kunnen wij ze de weg wijzen.
0: Precies, Jacques. En als ze jullie zo bezig zien, weet ik zeker dat ze heel enthousiast gaan worden. Want het is zo leuk om dat allemaal live mee te maken. Ik dank je voor nu. Ik wens je een hele fijne dag. En aanstaande zaterdag een mooie dag gewenst.
1: Oké, dankjewel.
0: Tot ziens. Dag, hè.
1: Dag.

0: Windy Town van Chris Rea. En het is inderdaad een windy town. Als ik zo hier naar buiten kijk in Baren, hier aan de Maatkampweg, dan is het zo anders dan een paar dagen geleden. Toen was het volop zon en iedereen liep lekker buiten in zijn t-shirt. En nu hebben we allemaal weer een jasje aan en is het grijs en regenachtig. Maar ik weet zeker dat als ik straks met onze weerman Klaus Bijker praat, dat hij zal zeggen van het is fijn, want de natuur heeft een slokje water nodig. En dat is natuurlijk ook zo. Nina Simone, ons volgende onderwerp. Een Amerikaanse gospel, jazz en soulzangeres. Geboren in 1933 als Eunice Kathleen Wayman in de zuidelijke staat van Amerika, North Carolina. En wij kennen haar van nummers als Ain't God Know, I Love You Porgy en My Baby Just Cares For Me. Jannemien Knossen, klassiek violiste, zangeres en stemactrice, is in het werk van deze legendarische Amerikaanse zangeres gedoken. Jannemien, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Jannemien, wat is jou zo gaan boeien aan deze Nina Simone?
1: Ik ken haar natuurlijk eigenlijk al heel lang, al vanaf dat ik heel jong was. Mm-hmm. Toen vond ik haar al helemaal geweldig. Maar een paar jaar geleden zong ik in de voorstelling van Herman van Veen, want daar speel ik al heel lang samen mee, mm-hmm, zong ik een nummer van haar, Feeling Good. En ik vond dat zo gaaf om te doen. En toen ben ik verder in haar leven gedoken. En Herman had bedacht, die zei van waarom ga je daar niet gewoon een liedjesprogramma van maken? Mm. En dat heb ik gedaan.
0: En dat heb je gedaan met enkel en alleen de nummers van Nina Simone?
1: Van haar repertoire. Want zij schreef niet alles zelf. Er zijn ook heel veel liedjes die zij zelf ook gecoverd heeft. Uit haar repertoire heb ik de voor mij mooiste liedjes uitgekozen. En die hebben we tot een voorstelling gemaakt. En dat hebben we 16 keer gespeeld. En nu willen we daar een cd van gaan maken.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Even over deze zangeres. Zij was een hele bijzondere, krachtige vrouw ook, maar ook heel veelzijdig. Hè? Want ik noemde net een paar wat ze zong. Gospel, jazz, soul, pop ook nog. Dat waren allemaal genres waar zij zich in thuis voelde. Maar ze was ook een voorvechter voor tegen het racisme.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ze was inderdaad heel veelzijdig. En ze heeft, net als ik, een klassieke achtergrond. Ze is begonnen als klassiek pianiste. En eigenlijk is ze gaan zingen omdat ze geld nodig had voor haar studie. Dat werd zo opgepakt en mensen vonden dat zo mooi. Dus dat is uiteindelijk is ze geen klassiek pianiste geworden, maar is ze dus zangeres geworden. Maar ze heeft zichzelf wel altijd begeleid. En ik denk dat daardoor ook haar interesses voor de muziek heel breed waren.
0: Ja.
1: Dus ze heeft ook altijd haar klassieke stijl ook verweven in het jazzrepertoire, in het folkrepertoire, in alle liedjes die ze zong, zat ook altijd dat klassieke element. Dus dat is altijd wel bijzonder. Dat was wel een van haar belangrijkste kenmerken.
0: Absoluut. Jannemien, we gaan even een stukje luisteren van Nina Simone. En dan praten we zo verder.
1: Is goed.

0: 1957, Jannemien, werd dit opgenomen. En in 1987 werd het pas een grote hit. Jammer, hè?
1: Ja.
0: Jammer,
1: hè? Maar daar heeft ze nog best wel veel lol van gehad, hoor.
0: Ja, nou, gelukkig wel. Gelukkig wel. Nou, Jannemien, jij wil graag een plaat op gaan nemen. In de stijl, zeg maar, van Nina Simone. Zeg ik dat correct?
1: Ja, zeker ook in haar stijl, maar zeg maar het repertoire uit de theatervoorstelling, dus haar liedjes,
0: ja,
1: die ik wel natuurlijk ook naar mijn hand heb gezet, die willen we nu op een plaat op gaan nemen.
0: Is haar manier van zingen, is dat ook gelijk jouw manier van zingen geworden? Of heb je daar heel veel, ja, je moeten, ja, omvormen of op moeten studeren? Of hoe werkt dat om dat eigen te maken? Want ja, zij was een zwarte zangeres. En jij bent natuurlijk een blanke vrouw. En dan heb je toch een andere kleurklank in je stem.
1: Ja, zeker. Ja, en ik ben zelf jazzzangeres. Ik heb jazzzang gestudeerd aan het conservatorium. Dus ik ben wel gewend het repertoire te zingen, wat zij ook zong. Alleen ik breng een ode aan haar. En ik doe haar niet na, want dat kan ik helemaal niet. Ik heb gewoon mijn eigen stijl van zingen. En natuurlijk ben ik wel geïnspireerd hoe zij nummers aanpakt. Maar ik doe haar zeker niet na.
0: Nee. Ik denk dat je daar ook eigenlijk nooit aan moet beginnen. Ik ben geen zangeres. Maar het lijkt mij dat je altijd wel dicht bij jezelf moet blijven. En dan kun je ook een hele mooie ode aan een artiest brengen.
1: Zeker. Ja, dat vind ik ook. Het moet vooral uit mezelf komen.
0: Nou, inderdaad. Dat is ook zo. Jannemien, je wilt dus die plaat opnemen, maar daar heb je geld voor nodig. En
1: ja,
0: ik heb van andere artiesten die we in de uitzending ook hebben gehad in het verleden begrepen dat dat heel veel geld kost. He, je moet een studio afhuren, nou ja, enzovoort. Want hoeveel heb je eigenlijk nodig?
1: Ja, voordat ik het bedrag ga noemen, want daar schrikken mensen natuurlijk altijd wel van. Ik ga niet alleen zomaar een cd opnemen, dus een heel speciaal project. Ik ga 3 dagen in de theater De Kapschuur op het Herman van Veen Art Center. Dat theater is helemaal omgebouwd tot studio.
0: Mm-hmm.
1: En daar mag een select publiek bij van donateurs. Dus ongeveer 30 per dag. En die mensen, dus we gaan een soort live cd opnemen met klein publiek. En we filmen het ook allemaal, zodat we mooie clips daarvan kunnen maken.
0: Dat is heel goed idee. Om op die manier.
1: Ja.
0: Nou ja, je hebt live publiek erbij. Dus dat maakt het al heel levendig. Hè? Het applaus en noem maar op. En filmbeelden erbij. Eemland 1 is erbij. Mijn collega Tim van Schijen is erbij. Die gaat ook aandacht aan jou schenken. Maar dan is het alleen op die manier dat je dat geld bijeenbrengt door die voorstelling. Of zeg je van nou, daarnaast mag er ook wel gestort worden.
1: Ja, zeker, ja. Dat zou ontzettend fijn zijn. En het feit dat mensen bij mogen zijn, ja, dat maakt het nog meer dat mensen betrokken zijn. Maar mensen kunnen ook betrokken zijn door gewoon een andere donatie te geven. Elke euro is van harte welkom. En je krijgt er ook iets voor terug. Dus vanaf een bepaald bedrag krijg je ook een gesigneerde cd.
0: Kijk.
1: Of ja.
0: Kijk, hoe leuk is dat?
1: Er zijn allerlei manieren.
0: Allerlei manieren. Nou, ja. En wanneer ga je deze optredens doen bij Herman van Veen Center?
1: Dat is 14, 15 en 16 juni. En de crowdfunding actie die is net anderhalve week gestart. En die stopt op 1 juni.
0: Die stopt op 1 juni. Dus mensen kunnen nog jou helpen om deze prachtige cd te realiseren en te laten komen. Maar ik denk dat dat helemaal gaat lukken, Jannemien. Want het is zulke fantastisch mooie muziek. En dus hoe...
1: Nou, en als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze naar de pagina van voordekunst.nl.
0: Voordekunst.nl.
1: Ja, daar sta ik bij. Dat is het platform voor de crowdfunding. En als ze dan op mijn naam zoeken, Jannemien Knossen, dan komen ze vanzelf bij de pagina. En daar staat alle informatie. En ook met de foto's. Daar kunnen ze alles vinden.
0: Daar kunnen ze alles vinden.
1: Ja.
0: Is het al vol 14, 15 en 16 juni?
1: Nee, we zijn nog maar net begonnen en het is ook best wel een bedrag wat mensen, ja, het is, kost €100 om daarbij te kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat is best wel veel, maar het is ontzettend bijzonder omdat ze dus een hele middag bij de opname zijn. Ze krijgen een hapje en een drankje en ze krijgen ook nog de cd. Dus het is niet alleen maar dat.
0: En het is bijzonder om daarbij te zijn dat er een live cd opgenomen wordt van jou. Met een ode aan Nina Simone met haar prachtige muziek. Nou, ik denk dat dan €100 helemaal niet te veel is. Als je kijkt wat je voor een ander concert weg moet geven dan, of moet betalen. Ja. Dan is dat ook niet misselijk. Laten we eerlijk zijn.
1: Precies,
0: toch?
1: Maar als het te veel is voor mensen, wat ik echt snap. Elke euro is welkom. Dus het hoeft niet een hoog bedrag te zijn.
0: Nou, ik hoop dat heel veel mensen erop afkomen. 14, 15, 16 juni en tot 1 juni. En noem nog even de website.
1: Voordekunst.nl.
0: Voordekunst.nl. En dan helpt u mee om Jannemien Knossen haar cd met de nummers van Nina Simone te laten uitkomen.
1: Met mijn band. Ja, ik heb 3 jonge muzikanten erbij.
0: Met jouw band. Jannemien, ik dank je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat de cd er binnenkort gaat komen. En dan gaan we zeker nummers ervan laten horen hier bij Eemland 1.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Dag Jannemien. Dag.
1: Oké, fijne dag. Dag.

0: Ja, en dat kon ook niet anders dat we even die plaat moesten draaien van de Kick. Simone en een beetje ode aan Simone die we net hebben gehoord. En niet gesproken wou ik zeggen, maar het cd komt eraan. En nu is het tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, u hoort het al. Ik heb hier studiogasten en dan zeg je even gedag. Goedemorgen Klaas, jij bent er ook lekker bij vanochtend.
2: Ja.
0: Ja, gezellig toch?
2: Ja, en de droogte is voorbij, hè?
0: Ja, daar ben jij heel blij mee, want jij zei het vorige week al, hè, het is te droog. En dat hebben we gezien aan alle branden die uitgebroken zijn her en der. Ja. Ja, ook helemaal niet zo fijn natuurlijk. Nee. En gelukkig is er wat nattigheid gevallen en de plantjes zijn ook weer blij.
2: Ja, er viel hier althans 10 mm in een paar buien gisteren. Vannacht was het bijna droog. En ook vandaag valt er her en der wat regen, vooral in het oosten van het land. En morgen op bevrijdingsdag is de westelijke helft is er veel beter af als de oostelijke helft. Dus in het oosten vallen wat regen of onweersbuien, het westen bijna niet. Dus wij zitten op de rand en ik denk dat het weer hier meer lijkt op het westen als in het oosten. En als het nog niet goed genoeg is, dan is er overmorgen komt er een groot regengebied vanuit Frankrijk over het land trekken met het zwaartepunt langs de oostgrens. Dus in de buurt van Winterswijk kan er 40 tot 50 mm vallen. En ook dan valt er in het westen bijna niks. En nu komt wel, de regen komt wat verder westwaarts als vandaag en morgen. Dus, maar het blijft zo dat Amersfoort bijvoorbeeld veel natter zal zijn als Baarn. Ah. Tenminste, daar lijkt het op.
0: Daar lijkt het op. Ja, we zitten precies in dat middenstuk. Dus het kan, ik wou zeggen vriezen of dooien, maar dat...
2: Nee, geen sneeuw hoor.
0: Geen sneeuw. Maar het kan dus droog of nat zijn, hè? Jij zit in Amersfoort en krijgt dus een plensbui op je hoofd.
2: Het zijn geen buien.
0: Het zijn geen buien.
2: Overmorgen is het een groot neerslaggebied. Het is wel een beetje buiig hoor.
0: Wel een beetje.
2: Het regent alsmaar door. En bovendien moet je het dan ook bezuren wat temperatuur betreft. Want we komen nauwelijks in de dubbele cijfers.
0: Mm-hmm.
2: Dus rond 10 of net erbovenuit. Als het inderdaad de hele dag regent. Maar als het niet regent zit je diverse graden hoger.
0: Ja, jij houdt weer die slag om de arm, hè? Ja, Klaas, jij houdt altijd die slag om de arm, hè?
2: Ja, helemaal bij dit weerbericht. Het is heel erg tricky.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar goed, als we even naar vandaag kijken. Hier in Baren begint de lucht een beetje te klaren. Ik ga

0: een paraplu in de hand daar.
1: Dat is ook zo. Het is natuurlijk altijd al een beetje sombere gelegenheid. En als het dan ook nog regent. Maar goed, de natuur is er blij mee. En daar dan zijn wij ook weer blij.
0: Ja, ik wou nog even zeggen dat het daarna snel opwarmt. Dus dat koele weer duurt niet lang. En daarna is het een paar dagen droog en zonnig. En dan gaan we weer gewoon door met wisselvallig meiweer. Dus de regen komt weer gauw terug.
1: Goed.
0: Ook na overmorgen.
1: Ook na overmorgen.
0: Een paar dagen droog en dan, daarna zou het opnieuw zijn er regen- en onweersbuien mogelijk.
1: We gaan het allemaal in de gaten houden. Ja. Jij houdt het in de gaten voor ons en wij gaan het aan jou vragen. Morgen dan ben jij er weer met het weer.
0: Oké.
1: Okay. Hoe vind je die?
0: Ik wens je een mooie dag toe.
1: Jij ook. Dag Klaas.
0: Dag.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Je hoort een klein beetje de klanken van de Paperback Writer door dit nummer Rain. Uit 1966 van John Lennon. Het was de B-kant van de Paperback Writer. En ik vind dat je die tonen van de Paperback Writer, dat hoor je er echt doorheen. Prachtig nummer. Jammer dat we hem zo weinig horen. Maar ik vind hem fantastisch. Ja, de Beatle-kenners onder ons, die kennen hem natuurlijk als hun broekzak. Goed, wij gaan naar Joost de Kruif. En Joost de Kruif is een specialist fietsgedrag. Dan ga ik even vragen wat dat nou precies inhoudt. Want er is een fiets-app geheten Das Zo Gefietst. En ja, die heeft een nieuwe functie. En dat is dat alles sneller op groen gaat. En dan heb ik het weer over de stoplichten. Maar Joost, goedemorgen. Welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, nou wil ik eerst nog weten, wat is een fietsspecialist?
1: Ja, of dat is een goede vraag.
0: Ja,
1: dat is
0: hè?
1: Een goede vraag.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Nee, absoluut. Ik hou me bezig met eigenlijk het fietsgedrag.

0: gedrag van fietsers. Dus waar, welke routes kiezen ze? Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat meer mensen de fiets gaan, gaan gebruiken? En ja, eigenlijk voor de Nederlander is fietsen heel erg normaal en misschien te normaal. Maar we willen eigenlijk dat mensen meer de fiets gaan nemen voor de korte en de middellange afstanden.
1: Ja, dat begrijp ik. Minder auto's op de weg bedoel jij ook, hè?
0: Ook. Of meer mensen op de fiets naar het openbaar vervoer. Mag ook.
1: Dat ja, mag ook. Zeker. Dat is ook een goeie. Nou, even over deze nieuwe fiets-app. Dat is zo gefietst, heet die app. Maar hoe werkt zo'n app? En kun je dat in eenvoudige taal, dat iedereen het begrijpt, ik ook, kun je dat uitleggen?
0: Ja, het is gewoon een app die je kan downloaden in de App Store of in de Play Store.
1: Mm-hmm.
0: En hij is er eigenlijk op gericht om mensen te stimuleren om vaker de fiets te gaan gebruiken. Nou, en daar hebben we eigenlijk verschillende manieren voor. Mensen die worden beloond voor ritten, voor eigenlijk alle kleine ritjes die mensen maken, die worden via de app geregistreerd en op basis van het aantal ritjes krijg je punten die je maar kan inwisselen voor goede doelen, voor beloningen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook heel fijn om de fiets te belonen als ze aan het fietsen zijn. En dat is eigenlijk de nieuwe module in de app, dat als je een slim verkeerslicht nadert, dat dan de app tegen het verkeerslicht zegt, ik kom eraan, zou ik alsjeblieft eerder groen mogen? En dan kan het slimme verkeerslicht kijken of het past in de regeling om de fietser ook echt eerder groen te geven of wat langer groen. Zodat ze niet, nou ja, als ze bijna bij het verkeerslicht zijn, dat het licht op rood gaat. Zoals u net zei, dat het een stoplicht wordt.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat het eigenlijk de doorstroming en de veiligheid van de fietser tijdens het fietsen verhoogt.
1: Oké, als ik het goed begrijp, je kan het downloaden in de App Store. Dan word je beloond omdat je de fiets pakt in plaats van, laten we zeggen, de auto. En je bouwt dan punten op. En maakt dat dan uit hoe lang je fietst of hoe ver je fietst?
0: Nee.
1: Dat maakt niet uit. Gewoon het feit dat je de punten...
0: Als je
1: dat
0: gaat fietsen, wordt het enorm gewaardeerd.
1: Ja. Dus je pakt de fiets en dan krijg je al die beloning. En dan kun je met die punten... Kun je... Ja, wat kan ik ermee? Kan ik ermee naar de Albert Heijn of naar de DA? Of wat kan ik ermee?
0: Nou, je hebt eigenlijk twee kanten. Je kan goede doelen steunen, maar het is natuurlijk ook voor jezelf. En waar we nu druk mee bezig zijn, is het aansluiten van landelijke beloningspartners. Dat je inderdaad met een aantal bedrijven de gefietste punten in kan leveren voor korting op artikelen.
1: Oh,
0: maar dat
1: ja.
0: is nog niet zover dat we bij elk willekeurig aangesloten bedrijf de punten kunnen inwisselen. Maar we zijn er wel druk mee en er is steeds meer interesse ook van bedrijven. Omdat het toch wel een heel goed doel is wat we...
1: Absoluut.
0: Na jaren om aan te
1: Absoluut,
0: sluiten.
1: Ja. En dan is het ook nog zo dat, dat als je dus die app hebt gedownload en activeert en je bent aan het fietsen, dat dan die stoplichten eerder of langer op groen blijven voor jou als fietser.
0: Ja, en het is wel zo.
1: Maar krijg je dan, Joost, even tussendoor, maar krijg je dan niet een soort chaos op de weg als al die fietsers die met die app en al die lichten steeds op groen en die auto's dan, want die staan dan steeds voor rood?
0: Ja, dat klopt. Dat snap ik. Ik snap dat je het zegt en uiteindelijk is het slimme verkeerslicht wel zo slim dat er onderscheid wordt gemaakt naar verschillende groepen weggebruikers. Dus je hebt de nood- en hulpdiensten, dus de brandweerauto, de ambulance en politie. Die worden apart erkend. Het openbaar vervoer wordt erkend. De logistiek wordt erkend en de fietser. Dus het is niet zo dat het puur en alleen een bevoordeling is van de fietser. De regeling kijkt eigenlijk van wie heeft de hoogste prioriteit. En ik kan zich ook voorstellen dat als een ambulance voorrang wil op een kruispunt, dat daar de hoogste prioriteit
1: ja,
0: ligt.
1: Ja, dat lijkt mij logisch. Dat lijkt mij logisch.
0: Ja,
1: goed, is de app al te downloaden?
0: Ja, de app is te downloaden.
1: Ook hier in Soest, heb ik begrepen?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: En is die al in de rest van het land te downloaden of alleen nog hier in de regio?
0: Nee, iedereen kan gewoon de app downloaden in Nederland. Er zijn een aantal provincies inmiddels heel erg actief om ook te zorgen dat de beloningen binnen de app goed geregeld zijn. Dus je kan hem overal downloaden, je kan er gebruik van maken, maar niet alle fietsstimuleringen
1: Het ligt ook aan de stoplichten. Het ligt ook aan de stoplichten. Hè? Niet alle stoplichten reageren er nog op, heb ik begrepen.
0: Niet alle stoplichten zijn ook even slim nog. Maar goed, ook daar wordt hard aan gewerkt.
1: Oh, we krijgen straks een heel slim land, geloof ik. Joost. Slimme fietsers, slimme stoplichten. Nou, het klinkt heel goed. En zeker ook dat mensen beloond worden voor vaker de fiets te pakken. Ik denk dat dat sowieso fijn is. En als er dan nog een extra beloning aan vasthangt, dan zal men dat zeker vaker gaan doen. Ik dank je hartelijk, Joost de Kruij, voor de uitleg. En ik ga straks op de fiets naar huis. Ik ben benieuwd of het dan werkt. Ik ga het uitproberen. Dank je wel. Fijne dag.
0: Hoi, hoi.

0: Herkent u de stem van David Bowie? Ik eerst niet, maar wat een leuke plaat. Uncle Arthur. En ja, die volgde zijn oma of zijn moeder. Dat weet ik nou even niet zo goed. Maar in ieder geval, het was allemaal geschreven voor de fiets. En het was een nummer uit 1967 alweer op de album David Bowie. En later op eerste compilatiealbum ook nog verschenen in 1970. Dat was even de achtergrondinformatie. En dan is het tijd voor sport. Want ja, het is maandag. En wie hebben we dan altijd aan de lijn? Dat is Willem van Veluwe van Randje 16 in Bunschoten. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bo.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het daar in Bunschoten, Willem?
1: Nou, ik moet je allereerst vertellen, Bo, dat ik verrast ben door vele telefoontjes zaterdagmiddag, want het bleek dat jij op een prachtige manier het Spakenburgse volkslied gezongen hebt.
0: Nou, en, moet ik wel even lachen, Willem, want ik moet je eerlijk zeggen, dat is zo moeilijk, dat dialect. Dat ging mij niet goed af, hoor.
1: Ik heb juist hele leuke reacties gekregen erop, dat iemand die niet uit Spakenburg kwam, dat wilde proberen.
0: Ik wil het altijd proberen, dat weet je. Ik sta overal voor open, tenminste voor heel veel dingen, laat ik het zo zeggen. Maar het was wel heel erg leuk, omdat met twee van die Spakenburgse mannen en mijn gasten aan tafel om dat lied te gaan zingen. Dus dat wat vond ik wel heel erg leuk. En dat jij daar reacties op hebt gehad, vind ik nog leuker.
1: Ja, ik was zelf ook heel verbaasd, hoor, want ik luisterde ook rechtstreeks naar de uitzending. En ik dacht, zo, wel, dat vind ik knap van jou om zo te proberen, hoor. Want dat, ik weet dat wij zingen het ook met het visserskoor, dat niet makkelijk is.
0: Het is absoluut niet makkelijk, maar ik vond het wel heel erg leuk. Maar vraag mij niet om bij jou op de voetbalvelden te gaan staan. Want dat wordt geen succes. Want Willem, vertel eens even, wie ga jij in de uitzending hebben deze week?
1: Ja, wij hebben vanavond, de uitzending wordt wat eerder opgenomen in verband natuurlijk met de dodenherdenking. Wij hebben twee trainers van Spakenburg in de uitzending zitten. Dat is Walter van der Geest en Jorg Hartog. Die gaan wat vertellen over de club. Er zijn bij Spakenburg ook wat ontwikkelingen. Er is volop belangstelling voor de hoofdtrainer Kist Raaf. Mm-hmm. Die is in beeld bij Telstar om de trainer die van Telstar die naar Utrecht gaat op te volgen. Dus ja, dan zal Spakenburg ook een nieuwe trainer aan moeten stellen.
0: Ja, hoe is dat, Willem? Hoe is dat als zo'n trainer weggaat? Wat betekent dat voor de ploeg?
1: Ja, dat is toch anders. Want iedere trainer heeft zijn eigen werkwijze, zijn eigen regels. Dat is toch altijd heel anders. En Christy heeft geweldige resultaten geboekt bij Spakenburg. Hij is heel ver in de beker gekomen, is een keer kampioen geworden. Draait altijd zo de laatste twee seizoenen, wat ze in Spakenburg te weinig vinden natuurlijk, rond de vierde plaats. Mm-hmm. Maar je moet ook niet vergeten, de club die versterken zich steeds meer. Daar wordt ongelooflijk veel geld in gestopt. Dus dan kan je niet altijd maar kampioen worden.
0: Dat kan ook niet.
1: En voor Chris is het een geweldige stap naar het Eredivisie voetbal. Hij moet nog wel even zijn papiertje halen aan het eind van de maand juni. En dan mag hij dus gewoon in het betaalde voetbal trainen. En iedereen gunt hem dat enorm. Mm. Alleen Spakenburg zou op zoek moeten naar een nieuwe trainer.
0: En heb jij al het idee dat ze al iemand op de korrel hebben?
1: Ja, kijk, de technische commissie die is natuurlijk houdt rekening mee met verschillende scenario's waar ze toch al hun contacten al een beetje gaan leggen. Maar die gaan ze natuurlijk niet vertellen.
0: Heb jij al een beetje idee welke namen er zo'n beetje rond waren, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Ik heb het wel een beetje proberen uit te horen bij een bestuurslid waar ik zaterdag mee bij FC Utrecht zat. Maar die liet er nog niks over los.
0: Nee.
1: En überhaupt of hij het zelf al weet, hij wist het ook nog niet, zei hij. Maar ja, dat blijft altijd even verrassend. Maar zodra het van Chris bekend wordt, dan gaat het heel snel. Want dan komt die naam naar buiten en dan komt de pester op een persconferentie. Dus dat gaat heel snel.
0: En jij wil eigenlijk de eerste zijn natuurlijk. Eigenlijk weer.
1: Ja, ik ben ook altijd wel een van de eerste hoor dan.
0: Goed. En wat
1: ga ik jou gelijk inlichten natuurlijk.
0: Ja, dat wil ik dan ook wel weten. En wat heb je verder nog op programma?
1: Ja, na randje 16 komt dan dinsdag twee dames van het volleybalteam. Die spelen, die hebben, de competitie is afgerond bij Unicorners in Spakenburg. Die gaan hele leuke dingen over het seizoen vertellen. Ze hebben het kampioenschap net niet gered op een paar punten na. En die, die vertellen toch over de leuke vereniging die volgend jaar zelfs 60 jaar bestaat. En die vertellen vast wat dingen, hoe dat gevierd gaat worden en hoe ze het afgelopen seizoen beleefd hebben.
0: Het wordt een leuke uitzending, Willem.
1: Het visserscore, dat is dan wel ietsjes algemener. Maar daar sluit jouw verhaal heel mooi op aan. Want ik heb aan het visserscore gevraagd of ze ooit nog eens het Spakenburgs volkslied gaan zingen tijdens de derby. Ah. En voor 9000 mensen, dat was een vraag waar ze alleen met ja en nee op konden beantwoorden. Maar uiteindelijk antwoorden ze daar toch op met nee. Want ik vond dat zo jammer. Want,
0: weet je ook waarom? Waarom ze dat niet willen doen?
1: De kijkers kunnen zien, want ze hebben dat allebei helemaal goed uitgelegd. Kijk, er zijn tal van sfeeractiviteiten voor de wedstrijd. En dat neemt gewoon te veel tijd in beslag als hun daar met 60 mensen gaan staan zingen.
0: Ik snap het. Jammer Willem, maar goed, het is niet anders. Jij hebt in ieder geval een mooi programma wat je neer kan gaan zetten. Ik dank je voor vandaag, Willem. En ik wens je heel veel succes. En wij spreken elkaar volgende week maandag weer. Ja. Zullen wij dat afspreken samen?
1: Jazeker. Die staat al even vast, spullen.
0: Nou, zet hem in je agenda. Willem van Veluwe van Randje 16, dank je wel. Fijne maandag.
1: Oké, fijne dag nog. Hoi.

En met Joe Curry gaan wij afscheid nemen van u, want het is alweer tijd. Ja, het uur zit er alweer op. Het is weer omgevlogen op deze maandag 4 mei. Vanavond 8 uur, 2 minuten stilte voor het herdenken van de doden uit de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen daarna. Ik dank u voor het luisteren voor vandaag. Het programma is terug te luisteren tussen 12 en 1 vanmiddag. En anders kunt u kijken op onze website eemland1.nl. En wij zijn er ook op de socials met alle onderwerpen, alle interviews en alles wat Eemland 1 te bieden heeft. Voor vandaag dank ik u hartelijk. Mooie dag, maak het dat ervan. En wij zijn er morgen weer. Dag allemaal.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dekker Radio.

Leuk om weer eens terug te horen. Hè? Uptown Girl was van de groep Westlife. En je bent bij Dekker Radio. Ik heb er een heleboel klaarstaan. En een beetje van het verleden, heden en misschien van de toekomst. Je weet het nooit. Ken je deze nog? Een lange uitvoering. Dus je bent even zoet met Wham. Everything She Wants.

aparte muziek, hè, maakt hij. Ja. Familie van Bob Marley natuurlijk. Zion Marley. In the Sky. En die is nog niet eens zo lang geleden uitgebracht. En je hoort hem bij Dekker Radio. Ja. Over en uit. Kijken of je nog weet wie dit is. Dave Berry. Zeg je dat wat? I'm gonna take you there.

0: Aniek. Let It Out. Een vrij recente bij Dekker Radio. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: Even bellen hoor. Hallo, zijn jullie daar? Moet je wel opnemen, hè? Rockwell. Uit 1984 is deze.
2: Hallo.

Rockwell op zijn Phone Color uit 1984. Dat is fantastisch, toch? Ik vraag het even aan Eva erover. Dit nummer is uit 2006.

0: Jongen, jongen, wat een bas erin, hè? Raffaella Carrà, A far l'amore, comincia tu. Zal wel zoiets betekenen als eindelijk is de liefde aangebroken. Ik kijk eventjes naar Studio 2, want Wiebe zit te popelen van ongeduld. En er komen er drie achter elkaar.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand die woensdag ontstond op het militaire oefenterrein Het Harde in Gelderland is nog altijd niet onder controle. De brandweer is nog volop bezig met controleren en nablussen. Op meerdere plekken op het terrein zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. De details van het nieuwe plan zijn nog niet bekend. Het vorige voorstel van Iran werd afgewezen door president Trump. Duizenden mensen hebben vanmiddag in Naaldwijk de laatste eer bewezen aan Jade Kops. De Westlandse influencer van 19 overleed vorige week. Ze had kanker en daar vertelde ze veel over op sociale media. Het weer nog lang warm vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden.

0: grappig arrangement.
1: Ja.
0: Het is net alsof ze vals spelen, maar dat is niet waar.
1: Nee.
0: Klopt echt wel. Gabe Coste. En Lina Nicole. Die deden dat samen. En ze zijn allebei alive.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Knal boom uit. Zie je wel, het is afgelopen. Kraantje Papi en Joshua Nolet, mijn meisje.

0: Goed gedaan. Kraantje Papi en Joshua Nolet, mijn meisje. Aardig nummer. Dekker Radio met White Berry staat hier. Nou, het is andersom, het is Berry White. Maar goed, dat hebben ze verkeerd geschreven. Walking in the rain with the one I love. Moet je horen, moet je horen. Oude meuk, maar wel mooie oude meuk.
1: Everyone's trying to get out of the rain.

0: Romantisch, hè, dit nummer?
1: Jawel.
0: Barry White. De man zelf was aan de telefoon. En de dames. Want het is een tijdje geleden, hoor, dit. Tjonge, jonge. Stock out. Leuke Nederlandstalige klaarstaan van Alides Hidding. Ik weet nooit of je dat goed uitspreekt. Alides Hidding. Ja, zo zal het wel zijn. En hij zegt, zijn vrouw moest het winnen.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoservice Barend. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

niveau. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt, is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen, richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En voor de opening programma Bond vandaag gingen we naar het jaar 1982. Maar het is van Adam and Goody Two Shoes, de titel van de plaat. Ik ben Jan Berg, ik draai voor u het komende uur, zoals deze hedendaagse muziek van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Zo hebben we de hedendaagse muziek in het programma. Beetje Zuid-Amerikaans aandoen, een beetje Roomba-sfeertje. Dit was de Bruno Mars en Risk It All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. Elvis Presley, 1966. Zijn uitvoering van Wildflowers.

0: Jazeker, daar gaan we al een meuk van onze Elvis de Pelvis. Elvis Presley, Love Letter Straight From Your Heart.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in de bonte verzameling schakelen we naar 2002 met Kylie Minogue. Ik zie het in je ogen, in your eyes.

0: Jazeker, de muziek van Kylie Minogue hier in het programma Bond. It's in your eyes. En daar gingen we even lekker voor terug in naar het jaar 2002. Ja, time flies when you're having fun. En zo is het dan ook maar weer net.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013, The Wanted. Walks like Rihanna. Ja, hoe loopt Rihanna? Ik heb geen idee eigenlijk.

0: En dat waren de Wanters terug in 2013 met She Walks Like Rihanna.
1: Oster, het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: In dat nieuw werkje, Ode Schmid. Duitsstalige muziek, Du wirst

0: Gewoon leuke nieuwe Duitsalige popmuziek. Oder Schmid was dat. Du wirst mich nicht los.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met deze song Garbage.

Ja, 1996 was de muziek van Garbage. It's only happy when it rains. Ja, kijk op de klok. We moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1971. Dit is Severien, Umbank.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand die woensdag ontstond op het militaire oefenterrein Het Harde in Gelderland is nog altijd niet onder controle. De brandweer is nog volop bezig met controleren en nablussen. Op meerdere plekken op het terrein zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. De details van het nieuwe plan zijn nog niet bekend. Het vorige voorstel van Iran werd afgewezen door president Trump. Duizenden mensen hebben vanmiddag in Naaldwijk de laatste eer bewezen aan Jade Kops. De Westlandse influencer van 19 overleed vorige week. Ze had kanker en daar vertelde ze veel over op sociale media. Het weer nog lang warm vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

1987 komt het uit. Een dikke hit voor Paul McCartney. Once upon a long ago. Ja, veel sprookjes beginnen zo, hè. Er was eens. Om het maar eens even vrij te vertalen op die manier. Ariana Grande. The boy is mine.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ja, muziek van lang geleden. 1968. Leonard Cohen, Suzanne. Herman van Veen nam er ooit nog eens een Nederlandstalige versie van op.
2: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: Een hele andere koek. Uit 2008 deze Play a Hitty. And the Summer is Magic. Ja, de zomer heeft altijd wel

0: Ja, even een hele andere koek als Leonard Cohen, hè? Behoorlijke overgang. We gingen naar de dancemuziek van Play Hitty uit het jaar 2008. The Summer is Magic.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we uiteraard ook de Charlie Sis nieuw werkje. Dit is Believe Me.

0: nieuwe plaat van de band The Charlie Sis. Believe me. Ja, dat zullen we dan maar doen, hè. We geloven het allemaal aan en weer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biggie?
0: Ja, zeker. Het is gezellig. We gaan het in een sessie met Kensington, Fiji.

muziek van Kensington uit het jaar 2016, Fiji. Ik kijk op de klok, zie dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Heeft u weer geluisterd een uurtje lang bond op uw radiotoestel? Mijn naam is blijft Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan het mag altijd janberg.radio@gmail.com. Ik vertel wat de muziek is waarmee uitgaan. 1977, zo allereerst de House Band en Don't Lose Your Love. En daar nog een nieuw werkje van de Fots, voor zover het allemaal nog past. Cold. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot een volgende mond. Fijne dag nog.

0: installatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Journaal. Vliegbasis Schulze-Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken daar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer, vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Nou, in het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

to answer is I agree.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Dat was Magic Slim uit Chicago. Een hele goede blues gitarist uit Chicago, blues zanger, die al heel lang bezig is. Get Your Business Straight, Magic Slim en de Teardrops, zo heet zijn band. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends. Het is weer maandag op Eemland 1, www.eemland1.nl. Dan kun je overal op de wereld luisteren naar Eemland 1 natuurlijk. En vooral naar Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Een hele goede bluesband was dat uit Amerika. De Red Devils. Nou ja, niet uit Amerika. Nou, nu ga ik twijfelen. Wel uit Amerika. De Red Devils. En die zanger, mondharmonica-speler Lester Butler is jammer genoeg vroeg overleden, waardoor die band uit elkaar viel. Maar het was een hele goede band. Ze hebben één CD gemaakt, één opname. Een live album waarvan je dat nummer net hoorde. Devil Woman.

The Last Dirty Deal, dat was Coco Montoya uit, wat was dat, 2007, begin 2000, dus alweer een tijdje geleden. Coco Montoya. Daarvoor hoorde je Buddy Guy. En ja, ja, er gaan wel eens wat dingetjes mis hier. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen eigenlijk, die cd. Maar ik ga nog een nummer van hem draaien, Buddy Guy, van zijn comeback album uit 1990.

Early in the Morning. Dat was Buddy Guy van zijn comeback album uit 1990. Dat is alweer een hele tijd geleden natuurlijk. Maar ja, Buddy Guy, mijn grote held is dat in ieder geval. Met nog eentje, nog een grote held van mij. En dat is Eric Clapton. Die deed die laatste solo in ieder geval. Het is weer tijd voor wat rustigers van het album The Beautiful Bones. Dit is Kelly Hunt bij Blues & Friends op Eemland 1.

Peace in Pieces. Dat is Betty Fox hier bij Eemland 1 op Blues & Friends. Elke maandag tussen 9 uur en 11 uur. www.eemland1.nl. Ik ga verder met Tom Waits. Nog een van mijn helden. Hij speelde jazz, blues-achtige muziek in de jaren 70. Dat vind ik hele goede muziek. En in de jaren 80, eigenlijk de hele jaren 80, heeft hij heel veel platen uitgebracht die wat experimenteler waren. Of in ieder geval heel erg experimenteel waren. En in 1995 bracht hij weer een blues-achtige cd uit. En daarna ging het weer meer de blueskant op. Tom Waits, een van mijn helden, die ik hier allemaal draai trouwens op Blues & Friends. Hier komt hij aan, Big in Japan.

0: Een mooi nummer van Albert Collins. En hij werd geholpen door gitarist Gary Moore. Was trouwens het laatste album wat Albert Collins maakte. Want daarna, kort daarna overleed hij aan een ziekte. Albert Collins. Dat was rond 1990. Tom Shedd is een artiest uit Florida, Amerika. En die is 2 keer zelfs hier in de studio geweest voor een optreden en interview. Ik heb zelf allemaal leuke dingen met hem meegemaakt. We hebben zelf ook samen opgetreden in een cafeetje ergens. En we zijn naar ergens uit het zuiden gereden, samen in de auto, naar een ander radio optreden wat hij gaf. En in ieder geval kortom, waren allemaal leuke dingen die ik met hem heb meegemaakt. Tom Shedd. Hier is hij op Blues & Friends met, met een nummer van zijn album, een van zijn albums.
1: Davy blew a cornet

0: autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De gitarist Laura Chavez was dat van zijn album My Voice. La Llorona, als ik het goed uitspreek in ieder geval. Dat was het eerste nummer van dit tweede uur Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur kun je luisteren op Eemland 1. En overal op de wereld op www.eemland1.nl.

0: Wij zijn
1: Robin van der Boer,
2: Roland Baak,
3: Dennis van der Boer,
0: Joost de Lange. Samen zijn wij de
4: Rock Blues Experience.
0: En luister vooral naar
4: Blues and Friends.
0: Hier!

Michael Burks met zijn Love Disease. In 1973 was er in Chicago, de hoofdstad van de blues, een festival, het beroemde Chicago Blues Festival. Toen speelde Jimmy Rogers daar. Jimmy Rogers, dat is een hele bekende bluesman, een blueslegende die samen met Muddy Waters speelde. Hier is hij met zijn eigen band You're So Sweet op het Chicago Blues Festival 1973.

Your Sweet, dat was Jimmy Rogers. Die speelde in 1973 op het Chicago Blues Festival. Even een moderne bluesvrouw tussendoor. Kara Granger heet zij. Mama Said, van haar album That's How I Got to Memphis.

Mama Said van het album van Kara Granger. That's How I Got to Memphis. Kara Granger, een moderne bluesartieste, bluesgitariste, een hedendaagse bluesgitariste. Verder met een oudere man die in ieder geval jong was toen hij dit nummer opnam. Een nummer van Robert Johnson, Come On In My Kitchen. Dat is Sam Mitchell, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Het gelijknamige nummer van zijn cd, Big Bo, was dat, Traveling Riverside. Een nummer van Robert Johnson. Big Bo, dat is een Nederlander. En binnenkort komt hij hier in de studio waarin hij gaat spelen. En ook nog een interview geeft, natuurlijk, Big Bo Brocken. Hij heeft een nieuwe band en die heet The Hokum Syndicate, Keep On Walking. Maar dit was Traveling Riverside van een oud album van hem, Big Bo. Nog een akoestisch nummer van een Amerikaanse zangeres, Donna Arula, Bang at the Door. Een nummer van Booker White speelt ze, Fixing to Die.

Ze speelden een nummer van Booker White, een oude bluesman uit de jaren 30. Dit was Donna Arula van haar laatste album Bang at the Door. En Mijntje en Tanja, deze draaide ik voor jullie. Leuk dat jullie luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Zoals elke maandag van 9 tot 11. Ook dit volgende nummer is voor jullie. Everything's Gonna Be Alright. Een hoopvol nummer voor de van alles en nog wat. Als je ergens mee zit, alles komt altijd weer goed.

Everything's Gonna Be Alright. Dat was Little Willie Anderson. En daarvoor hoorde je de Ian Seagal Band. Een Engelse bluesgitarist en zanger. Met zijn nummer Sugar Rush. En Mijntje en Tanja, die draaide ik voor jullie. Ik hoop dat je het mooi vond. Ik ga verder met Crane Duffy, een vrouw. En van haar album The Dirty Woman Blues.

Yes, I am. Dat was Green Duffy hier bij Blues of Friends op Eemland 1. Eddie Clearwater, die heb ik een keertje zien optreden. Heeft een grote indruk gemaakt. Eddie Clearwater, een bluesman uit Chicago. Hij speelde op het Chicago Blues Festival in Amsterdam, in de Meervaart, waar ik vroeger vaak naartoe ging. Hij kwam op met een Indiana Toy. Zijn bijnaam is ook The Chief. Eddie Clearwater, The Chief. Dan kwam hij op in een hele grote man met een Indiana Toy met allemaal veren. Echt tot aan de grond, dus over zijn hele rug naar beneden. En het eerste nummer of zo, dan deed hij een soort indianendans. En later begon dan het grote bluesconcert. Eddie Clearwater. Blijf luisteren naar Blues and Friends. Eerst Eddie Clearwater, daarna verder met CeCe James.

Je hoort net C.C. James en dat was alweer de laatste artiest van Blues & Friends. Het is weer bijna tijd. Dit instrumentale nummer draai ik vaak als laatste en dat is Santana. Leuk dat je luisterde, Blues & Friends op Eemland 1. Luister volgende week ook weer net elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur live. Tot volgende week en leuk dat je luisterde.

0: LED-renovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei, omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: NOS-journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht, elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Sometimes the world is a valley of

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.